kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO Plus.

0: Sakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
2: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Wij maken het verschil op je radio.
2: VBRO Plus.

Dat er nieuwe gedachten leven. Dat in de mensen iets gloeit en groeit als nooit tevoren.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

Follerin Balogun, sterspeler van de Verenigde Staten, treedt vannacht wel degelijk aan in de 8e finale tegen de Rode Duivels. De FIFA heeft het in 7 haasten aangetekende protest van de Belgische Voetbalbond onontvankelijk verklaard. De bond spreekt van een ongeziene inbreuk op de FIFA-reglementen. President Trump heeft inmiddels ook erkend dat hij FIFA-baas Infantino had gevraagd om de schorsing van de Amerikaanse spits terug te draaien. Ten vroegste rond 4:15 vannacht weten we of de Duivels doorstoten of hun tanden stuk bijten op de enige overgebleven ploeg van de 3 organiserende landen. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot heeft zijn administratie gevraagd de Belgische erkenning van Palestina voor te bereiden. Coalitiepartner in de federale regering CD&V had opgeroepen die erkenning nu formeel te maken. Premier De Wever had dat vorig jaar zo aangekondigd op de hoofdzetel van de Verenigde Naties in New York, maar toch bleef de erkenning tot dusver altijd uit. Nu terreurbeweging Hamas zijn bestuursorgaan in de Gazastrook officieel heeft opgedoekt, lijkt een van de voornaamste obstakels voor de Arizona-regering uit de weg geruimd. In Brussel heeft het gebrand in het veelbesproken museum Canal. De rookpluim was vanuit de verre omgeving te zien. Het vuur brak maandagavond kort na 6 uur uit, maar de brandweer kon het wel vrij snel bedwingen. Er zou op dat ogenblik niemand in het gebouw aanwezig zijn geweest. Canal opent pas in november. Het museum is omstreden omdat het in het financieel noodlijdende Brussel handenvol geld heeft gekost. En Elise Mertens krijgt in de kwartfinale van Wimbledon de Tsjechische Linda Noskova als tegenstandster. Het nummer 12 van de wereld schakelde de Amerikaanse Madison Keys uit in 2 sets. Zelf rekende Mertens af met een andere Tsjechische Buzková. Voor Mertens is het de eerste kwartfinale ooit op het Londense gras in het enkelspel. Haar partij start dinsdagmiddag om 12 uur, vermoedelijk opnieuw bij zeer warme temperaturen. Want die zitten er weer aan te komen, ook bij ons. De nacht is zacht bij minima tot 20 graden. Dinsdag overdag halen we dan al 28. Vanaf donderdag klimt het kwik weer vlotjes naar 30 graden en hoger. Nederlandstalig, echte vrijheid.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO Plus.

0: Dit is VBRO.
1: Ten midden in de Vlaanders, weggestoken tussen de sperrebossen, ligt er een klein terpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes. Uit hier wat groederen dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is den dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er portant een liedje van gemokt. Met gielschone woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat. En hij ziet er licht nog branden. Dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden. Zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

naamkjaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje.

en de Jorngeverbaai. En ze wiert zij 29. En ze kwam hier van de messen, alleen tussen de velden, op een welen. En hij zag er. Dat is nee, of dat is nu het paasje. Hij is er tenen. En hij zei bij even. Ik zie haar gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: De Rode Duivels staan in de achtste finales van het WK voetbal. België versloeg gastland VS met 1-4, met twee doelpunten van de Ketelaren. En ook Van Aken en Lukaku scoorden elk één keer. Ondanks het nachtelijk uur hebben heel wat fans de wedstrijd kunnen volgen op groot scherm in open lucht in ons land. De vreugde na affluiten was groot. De omstreden Amerikaanse sterspeler Valerian Balogun van de VS kwam na het opschorten van zijn rode kaart amper aan de bal. In de kwartfinale wacht nu Spanje, dat schakelde Portugal uit met 0-1. Het doelpunt kwam wel pas in de 90ste minuut. Bondscoach Roberto Martinez van Portugal nam meteen na de wedstrijd ontslag. Het was ook het laatste WK voor Cristiano Ronaldo. Hij is 41, maar hij beslist pas later of hij nog voor de nationale ploeg gaat spelen. In Frankrijk zijn twee mannen aangehouden omdat ze zondag mogelijk meerdere branden hebben aangestoken in het zuiden van Frankrijk. De autoriteiten roepen op tot waakzaamheid, want het brandgevaar is erg groot door de

0: hitte en de droogte. In de straat van Hormuz is opnieuw een olietanker geraakt door een onbekend projectiel. Volgens het Britse maritieme agentschap was het schip op weg naar het zuiden. Niemand raakte gewond, maar er brak wel brand uit op het schip. Er is voorlopig geen olie gelekt in zee. Het vliegverkeer op het Italiaanse eiland Sicilië is grondig verstoord door een nieuwe uitbarsting van de Etna-vulkaan. Al zeker tot 10 uur vanmorgen zijn alle vluchten omgeleid naar Palermo. Beelden tonen de vulkaan die lava spuwt en een enorme aswolk tot 1,5 kilometer hoog. De Etna is een van de meest actieve vulkanen van Europa. We krijgen opnieuw een zonnige dag en maximaal tot 30 graden. Voor de komende dagen verlengt het KMI de code geel voor de hitte. Het blijft dus hoogzomer.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

0: vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
2: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Opening, nieuw outletmagazijn. Met korting tot min 70%. Bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
4: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: De Rode Duivels staan in de achtste finales van het WK voetbal. België versloeg gastland VS met 1-4, met twee doelpunten van de Ketelaren. En ook Van Aken en Lukaku scoorden elk één keer. Ondanks het nachtelijk uur hebben heel wat fans de wedstrijd kunnen volgen op groot scherm in open lucht in ons land. De vreugde na affluiten was groot. De omstreden Amerikaanse sterspeler Valerian Balogun van de VS kwam na het opschorten van zijn rode kaart amper aan de bal. In de kwartfinale wacht nu Spanje, dat schakelde Portugal uit met 0-1. Het doelpunt kwam wel pas in de 90ste minuut. Bondscoach Roberto Martinez van Portugal nam meteen na de wedstrijd ontslag. Het was ook het laatste WK voor Cristiano Ronaldo. Hij is 41, maar hij beslist pas later of hij nog voor de nationale ploeg gaat spelen. In Frankrijk zijn twee mannen aangehouden omdat ze zondag mogelijk meerdere branden hebben aangestoken in het zuiden van Frankrijk. De autoriteiten roepen op tot waakzaamheid, want het brandgevaar is erg groot door de hitte en de droogte. In de straat van Hormuz is opnieuw een olietanker geraakt door een onbekend projectiel. Volgens het Britse maritieme agentschap was het schip op weg naar het zuiden. Niemand raakte gewond, maar er brak wel brand uit op het schip. Er is voorlopig geen olie gelekt in zee. Het vliegverkeer op het Italiaanse eiland Sicilië is grondig verstoord door een nieuwe uitbarsting van de Etna-vulkaan. Al zeker tot 10 uur vanmorgen zijn alle vluchten omgeleid naar Palermo. Beelden tonen de vulkaan die lava spuwt en een enorme aswolk tot 1,5 kilometer hoog. De Etna is een van de meest actieve vulkanen van Europa. We krijgen opnieuw een zonnige dag en maximaal tot 30 graden. Voor de komende dagen verlengt het KMI de code geel voor de hitte. Het blijft dus hoogzomer.
3: Dit is Wachtzaal, de nieuwe zomersingle van Nick Beer.

leonard-entertainment.be. Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO+.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boxsprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.

0: Duivels staan in de achtste finales van het WK voetbal. België versloeg gastland VS met 1-4, met twee doelpunten van de Ketelaren. En Van Aken en Lukaku scoorden elk één keer. Ondanks het nachtelijk uur hebben heel wat fans de wedstrijd kunnen volgen op groot scherm in open lucht in ons land. De vreugde na affluiten was groot. De omstreden Amerikaanse sterspeler Valerian Balogun van de VS kwam na het opschorten van zijn rode kaart amper aan de bal. In de kwartfinale wacht nu Spanje, dat schakelde Portugal uit met 0-1. Het doelpunt kwam wel pas in de 90ste minuut. Bondscoach Roberto Martinez van Portugal nam meteen na de wedstrijd ontslag. Het was ook het laatste WK voor Cristiano Ronaldo. Hij is 41, maar hij beslist pas later of hij nog voor de nationale ploeg gaat spelen. In Frankrijk zijn twee mannen aangehouden omdat ze zondag mogelijk meerdere branden hebben aangestoken in het zuiden van Frankrijk. De autoriteiten roepen op tot waakzaamheid, want het brandgevaar is erg groot door de hitte en de droogte. In de straat van Hormuz is opnieuw een olietanker geraakt door een onbekend projectiel. Volgens het Britse maritieme agentschap was het schip op weg naar het zuiden. Niemand raakte gewond, maar er brak wel brand uit op het schip. Er is voorlopig geen olie gelekt in zee. Het vliegverkeer op het Italiaanse eiland Sicilië is grondig verstoord door een nieuwe uitbarsting van de Etna-vulkaan. Al zeker tot 10 uur vanmorgen zijn alle vluchten omgeleid naar Palermo. Beelden tonen de vulkaan die lava spuwt en een enorme aswolk tot 1,5 kilometer hoog. De Etna is een van de meest actieve vulkanen van Europa. We krijgen opnieuw een zonnige dag en maximaal tot 30 graden. Voor de komende dagen verlengt het KMI de code geel voor de hitte. Het blijft dus hoogzomer.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: Wonen en slapen, ja, dat is een verschil van dag en nacht en voor iedereen anders.
3: Wonen en slapen en solden. Een verschil in prijs en gewoon voor iedereen. Profiteer tijdens de solden bij Meubelen de Graven van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum. En laat je alvast inspireren op meubelendegraven.be. Meubelen de Graven. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag.
4: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: De Rode Duivels staan in de achtste finales van het WK voetbal. België versloeg gastland VS met 1-4, met twee doelpunten van de Ketelaren. En ook Van Aken en Lukaku scoorden elk één keer. Ondanks het nachtelijk uur hebben heel wat fans de wedstrijd kunnen volgen op groot scherm in open lucht in ons land. De vreugde na affluiten was groot. De omstreden Amerikaanse sterspeler Valerian Balogun van de VS kwam na het opschorten van zijn rode kaart amper aan de bal. In de kwartfinale wacht nu Spanje, dat schakelde Portugal uit met 0-1. Het doelpunt kwam wel pas in de 90ste minuut. Bondscoach Roberto Martinez van Portugal nam meteen na de wedstrijd ontslag. Het was ook het laatste WK voor Cristiano Ronaldo. Hij is 41, maar hij beslist pas later of hij nog voor de nationale ploeg gaat spelen. In Frankrijk zijn twee mannen aangehouden omdat ze zondag mogelijk meerdere branden hebben aangestoken in het zuiden van Frankrijk. De autoriteiten roepen op tot waakzaamheid, want het brandgevaar is erg groot door de hitte en de droogte. In de straat van Hormuz is opnieuw een olietanker geraakt door een onbekend projectiel. Volgens het Britse maritieme agentschap was het schip op weg naar het zuiden. Niemand raakte gewond, maar er brak wel brand uit op het schip. Er is voorlopig geen olie gelekt in zee. Het vliegverkeer op het Italiaanse eiland Sicilië is grondig verstoord door een nieuwe uitbarsting van de Etna-vulkaan. Al zeker tot 10 uur vanmorgen zijn alle vluchten omgeleid naar Palermo. Beelden tonen de vulkaan die lava spuwt en een enorme aswolk tot 1,5 kilometer hoog. De Etna is een van de meest actieve vulkanen van Europa. We krijgen opnieuw een zonnige dag en maximaal tot 30 graden. Voor de komende dagen verlengt het KMI de code geel voor de hitte. Het blijft dus hoogzomer.
0: Nieuws uit je regio.
1: In Sint-Pieters lijkt boksclub Brugse Beer dan toch op de padhoekenweg te kunnen blijven. De deputatie van West-Vlaanderen heeft de club een omgevingsvergunning voor 7 jaar toegekend. Eerder had het Vlaamse departement omgeving beroep aangetekend, omdat de locatie volgens de voorschriften enkel voor havengebonden activiteiten bestemd is. De Brugse Beer is een bloeiende boksclub in Brugge. Ze moesten hun vorige locatie in Assenbroek evenwel verlaten, doordat de eigenaar er andere plannen mee heeft. Na lang zoeken kwam de boksclub met hulp van de stad aan de padhoekenweg terecht. Maar Vlaanderen verzette zich. De provincie volgt die redenering niet en wijst erop dat het gebouw nooit voor havenactiviteiten gebruikt werd. Toch blijft voorzichtigheid geboden. Vlaanderen kan nog 45 dagen lang hoger beroep indienen bij de Raad van Vergunningsbetwistingen. Stad Brugge neemt voortaan een deel van het groen- en netheidsbeheer over op verschillende gewestwegen. De stad schakelt daarvoor 3 aannemers in, zodat de invalswegen dezelfde verzorgde uitstraling krijgen als de rest van het openbaar domein. Volgens schepen van openbaar domein Frankie de Mon merkten inwoners al langer een verschil tussen wegen die door Brugge worden onderhouden en wegen die onder het agentschap Wegen en Verkeer vallen. Door zelf in te staan voor taken zoals maaien, zwerfvuil verwijderen, kolken reinigen en boombeheer wil de stad sneller kunnen ingrijpen en een uniforme kwaliteit garanderen.

0: gaat onder meer om delen van de Koning Albert I-laan, de Torhoutse en Gistelse Steenweg, de Stationslaan, het Canadaplein, de Heidelbergstraat, de Bevrijdingslaan en de Spoorwegstraat. De jaarlijkse kostprijs bedraagt ruim 236.000 euro. Vlaanderen voorziet een vergoeding van bijna 48.000 euro. In het AZ Sint-Janbrugge is het 50ste implantaat geplaatst tegen slaapapneu. Het toestel stimuleert tijdens een slaap een zenuw in de tong, waardoor de luchtweg open blijft en de ademhaling niet meer stopt. Het implantaat is bedoeld voor patiënten die niet met een klassiek masker kunnen slapen. Volgens de artsen zorgt de behandeling voor een grote verbetering. Patiënten slapen rustiger, voelen zich fitter en functioneren beter overdag. Ook partners merken het verschil, met minder snurken en minder onderbroken nachten. Niet iedereen komt in aanmerking. Elke patiënt wordt streng gescreend en moet goedkeuring krijgen van een expertenpanel en de overheid. In België komen jaarlijks meer dan 200 mensen in aanmerking. Met 50 ingrepen behoort AZ Sint-Jan tot de ervaren centra in Vlaanderen. Bezoekers van kinderboerderij De Zeven Torentjes in Assebroek kunnen zich voortaan vlotter over het domein verplaatsen. Stad Brugge heeft de verharding vernieuwd en tegelijk geïnvesteerd in een duurzamer watersysteem. De bestaande kasseipaden werden grotendeels heraangelegd, waarbij zoveel mogelijk materialen werden hergebruikt. Daarnaast werden regen- en afvalwater van elkaar gescheiden, zodat regenwater beter in de bodem kan infiltreren. Ook kwamen er nieuwe kasseien onder het afdak van het wagenhuis en werd de mestopslag volledig vernieuwd. De stad wil met de heraanleg het comfort voor bezoekers verbeteren en de populaire kinderboerderij beter wapenen tegen de uitdagingen van het veranderende klimaat. En tot slot nog dit. De 250ste verjaardag van de Verenigde Staten wordt door Vredesactie Brugge gevierd met een eigen vrijheidsbeeld in de Sint-Jacobskerk. Daar waar het originele beeld een geschenk van Frankrijk was voor de 100ste verjaardag van de VS, kwam dit alternatief vrijheidsbeeld tot stand samen met kunstenares Angelique Muir en Piet Wittevrongel. Op het beeld in de Brugse Sint-Jacobskerk is de gouden vlam bovenop de fakkel vervangen door een vredesduif. Het beeld in New York staat symbool voor de vrijheid, een van de kernwaarden van Amerika. Het geldt ook als teken van verwelkoming voor iedereen, terugkerende Amerikanen, gasten en migranten. Met hun alternatief vrijheidsbeeld in Brugge willen beide kunstenaars het belang van de vrede als universele waarde onderstrepen.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

Dinsdagmorgen, wij zijn van start met onze VBRO-ontbijtshow op deze tweede dag van de week. Deze dinsdag in zomermodus uiteraard. Het is de VBRO Zomerradio 2025 die het voor het zeggen heeft. En dat betekent ook in dit ochtendprogramma, in deze VBRO ontbijtshow, zo mogelijk nog meer muziek dan zeg maar door de band. Maar wel met twee keer per uur nieuws. Ochtendnieuws verzorgd door de VBRO nieuwsredactie. En twee keer weerbericht. Tekent daarvoor natuurlijk weerman Geert Naassens. Kort en bondig. En dan uiteraard ook iets uitgebreider straks omstreeks kwart voor acht, een eerste keer met het ochtendweerpraatje. Ik ben Frederik Thomas.

0: morning.
1: Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag opnieuw een hele warme dag. Misschien net iets minder warm dan gisteren, want gisteren was toch wel onverwacht heel erg warm. 30 graden hier en daar. Dat kwam omdat er eigenlijk zo weinig vocht in de bodem zit. En hoe minder vocht in de bodem, hoe minder verdamping. En verdamping is een proces dat wat warmte vraagt. Als er dus vocht in de bodem zit en dat verdampt, dan krijg je automatisch een iets wat lagere temperatuur. Maar dat is nu niet aan de orde, omdat het zo droog is. Daardoor dus meer zonne-energie die gebruikt wordt om de zaak op te warmen. Vandaag echter een ook iets wat minder warme luchtsoort. De wind is weer wat meer west-noordwest geworden. Voert wat koelere lucht aan, of te zeggen minder hete lucht. Waardoor die temperaturen vandaag rond 23, 24 graden uitkomen aan zee. En rond een 7, 28 misschien nog net in het diepe zuid van de provincie. Daarbij veel zon, paar hoge sluierwolken, maar weinig. En een zwakke tot matige west- tot noordwestelijke wind. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
2: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Opening, nieuw outletmagazijn. Met korting tot min 70%. Bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
4: De Rode Duivels staan in de achtste finales van het WK voetbal. België versloeg gastland VS met 1-4, met twee doelpunten van de Ketelaren. En ook Van Aken en Lukaku scoorden elk één keer. Ondanks het nachtelijk uur hebben heel wat fans de wedstrijd kunnen volgen op groot scherm in open lucht in ons land. De vreugde na affluiten was groot. De omstreden Amerikaanse sterspeler Valerian Balogun van de VS kwam na het opschorten van zijn rode kaart amper aan de bal. In de kwartfinale wacht nu Spanje, dat schakelde Portugal uit met 0-1. Het doelpunt kwam wel pas in de 90ste minuut. Bondscoach Roberto Martinez van Portugal nam meteen na de wedstrijd ontslag. Het was ook het laatste WK voor Cristiano Ronaldo. Hij is 41, maar hij beslist pas later of hij nog voor de nationale ploeg gaat spelen. In Frankrijk zijn twee mannen aangehouden omdat ze zondag mogelijk meerdere branden hebben aangestoken in het zuiden van Frankrijk. De autoriteiten roepen op tot waakzaamheid, want het brandgevaar is erg groot door de hitte en de droogte. In de straat van Hormuz is opnieuw een olietanker geraakt door een onbekend projectiel. Volgens het Britse maritieme agentschap was het schip op weg naar het zuiden. Niemand raakte gewond, maar er brak wel brand uit op het schip. Er is voorlopig geen olie gelekt in zee. Het vliegverkeer op het Italiaanse eiland Sicilië is grondig verstoord door een nieuwe uitbarsting van de Etna-vulkaan. Al zeker tot 10 uur vanmorgen zijn alle vluchten omgeleid naar Palermo. Beelden tonen de vulkaan die lava spuwt en een enorme aswolk tot 1,5 kilometer hoog. De Etna is een van de meest actieve vulkanen van Europa. We krijgen opnieuw een zonnige dag en maximaal tot 30 graden. Voor de komende dagen verlengt het KMI de code geel voor de hitte. Het blijft dus hoogzomer.
3: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be. Op zondag.

0: Alles in voorverkoop bij Uitbureau. Veldstraat 82B in Gent.
1: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info op www.viertakt.be.
2: Wij maken het verschil op je radio.
0: VBRO Plus.

krijgen voorlopig geen einde aan dit hoogzomerse weer. Integendeel. Temperaturen blijven hoog scoren. Gisteren, vandaag, de komende dagen telkens maxima tussen 25 en 30 graden, alsof het niks is, met heel veel zon daarbij. Af en toe is een paar wolken die doortrekken. De algemene luchtdrukverdeling is een Azorenuitloper die richting onze regio ligt, maar die is niet sterk genoeg om af en toe niet eens een staartje van een storing te laten passeren, hoewel dat eigenlijk in de praktijk enkel maar neerkomt op tijdelijk eens wat meer wind en eens wat meer wolkenvelden die passeren, maar de zon speelt telkens de hoofdrol. Temperaturen blijven heel erg hoog scoren, tussen 25 en 30 graden. Aan zee telkens ietsje minder, maar ook daar echt hoge temperaturen. En hoe dieper landinwaarts, hoe meer die oplopen. Mogelijk noteren we een hittegolf. Op heel veel plekken hadden we gisteren al een dertiger, een beetje onverwacht. En ook de komende dagen kan dat eruit rollen. Niet voor vandaag en morgen, dat zal iets getemperd zijn. Maar dan zeker de dagen nadien kan die temperatuur echt hoog oplopen en kunnen we gemakkelijk weer naar maxima van 30 graden gaan. Als dat niet lukt tijdens de werkweek, dan zou dat in het weekend wel kunnen lukken. Dus voorlopig zitten we gebeiteld voor een hele reeks hoogzomerse dagen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan

0: Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: De Rode Duivels staan in de achtste finales van het WK voetbal. België versloeg gastland VS met 1-4, met twee doelpunten van de Ketelaren. En ook Van Aken en Lukaku scoorden elke één keer. Ondanks het nachtelijk uur hebben heel wat fans de wedstrijd kunnen volgen op groot scherm in open lucht in ons land. De vreugde na affluiten was groot. De omstreden Amerikaanse sterspeler Valerian Balogun van de VS kwam na het opschorten van zijn rode kaart amper aan de bal. In de kwartfinale wacht nu Spanje, dat schakelde Portugal uit met 0-1. Het doelpunt kwam wel pas in de 90ste minuut. Bondscoach Roberto Martinez van Portugal nam meteen na de wedstrijd ontslag. Het was ook het laatste WK voor Cristiano Ronaldo. Hij is 41, maar hij beslist pas later of hij nog voor de nationale ploeg gaat spelen. In Frankrijk zijn twee mannen aangehouden omdat ze zondag mogelijk meerdere branden hebben aangestoken in het zuiden van Frankrijk. De autoriteiten roepen op tot waakzaamheid, want het brandgevaar is erg groot door de hitte en de droogte. In de straat van Hormuz is opnieuw een olietanker geraakt door een onbekend projectiel. Volgens het Britse maritieme agentschap was het schip op weg naar het zuiden. Niemand raakte gewond, maar er brak wel brand uit op het schip. Er is voorlopig geen olie gelekt in zee. Het vliegverkeer op het Italiaanse eiland Sicilië is grondig verstoord door een nieuwe uitbarsting van de Etna-vulkaan. Al zeker tot 10 uur vanmorgen zijn alle vluchten omgeleid naar Palermo. Beelden tonen de vulkaan die lava spuwt en een enorme aswolk tot 1,5 kilometer hoog. De Etna is een van de meest actieve vulkanen van Europa. We krijgen opnieuw een zonnige dag en maximaal tot 30 graden. Voor de komende dagen verlengt het KMI de code geel voor de hitte. Het blijft dus hoogzomer.
0: Nieuws uit je regio.
3: In Sint-Pieters lijkt boksclub Brugse Beer dan toch op de padhoekenweg te kunnen blijven. De deputatie van West-Vlaanderen heeft de club een omgevingsvergunning voor 7 jaar toegekend. Eerder had het Vlaamse departement Omgeving beroep aangetekend, omdat de locatie volgens de voorschriften enkel voor havengebonden activiteiten bestemd is. De Brugse Beer is een bloeiende boksclub in Brugge. Ze moesten hun vorige locatie in Assenbroek evenwel verlaten, doordat de eigenaar er andere plannen mee heeft. Na lang zoeken kwam de boksclub met hulp van de stad aan de padhoekenweg terecht. Maar Vlaanderen verzette zich. De provincie volgt die redenering niet en wijst erop dat het gebouw nooit voor havenactiviteiten gebruikt werd. Toch blijft voorzichtigheid geboden. Vlaanderen kan nog 45 dagen lang hoger beroep indienen bij de Raad van Vergunningsbetwistingen. Stad Brugge neemt voortaan een deel van het groen- en netheidsbeheer over op verschillende gewestwegen. De stad schakelt daarvoor 3 aannemers in, zodat de invalswegen dezelfde verzorgde uitstraling krijgen als de rest van het openbaar domein. Volgens schepen van openbaar domein Frankie de Mon merkten inwoners al langer een verschil tussen wegen die door Brugge worden onderhouden en wegen die onder het agentschap Wegen en Verkeer vallen. Door zelf in te staan voor taken zoals maaien, zwerfvuil verwijderen, kolken reinigen en boombeheer wil de stad sneller kunnen ingrijpen en een uniforme kwaliteit garanderen. Het gaat onder meer om delen van de Koning Albert I-laan, de Torhoutse en Gistelse Steenweg, de Stationslaan, het Canadaplein, de Heidelbergstraat, de Bevrijdingslaan en de Spoorwegstraat. De jaarlijkse kostprijs bedraagt ruim €236.000. Vlaanderen voorziet een vergoeding van bijna €48.000. In het AZ Sint-Jan Brugge is het 50ste implantaat geplaatst tegen slaapapneu. Het toestel stimuleert tijdens een slaap een zenuw in de tong, waardoor de luchtweg open blijft en de ademhaling niet meer stopt. Het implantaat is bedoeld voor patiënten die niet met een klassiek masker kunnen slapen. Volgens de artsen zorgt de behandeling voor een grote verbetering. Patiënten slapen rustiger, voelen zich fitter en functioneren beter overdag. Ook partners merken het verschil, met minder snurken en minder onderbroken nachten. Niet iedereen komt in aanmerking. Elke patiënt wordt streng gescreend en moet goedkeuring krijgen van een expertenpanel en de overheid. In België komen jaarlijks meer dan 200 mensen in aanmerking. Met 50 ingrepen behoort AZ Sint-Jan

0: Sint-Jan tot de ervaren centra in Vlaanderen. Bezoekers van kinderboerderij De Zeven Torentjes in Assebroek kunnen zich voortaan vlotter over het domein verplaatsen. Stad Brugge heeft de verharding vernieuwd en tegelijk geïnvesteerd in een duurzamer watersysteem. De bestaande kasseipaden werden grotendeels heraangelegd, waarbij zoveel mogelijk materialen werden hergebruikt. Daarnaast werden regen- en afvalwater van elkaar gescheiden, zodat regenwater beter in de bodem kan infiltreren. Ook kwamen er nieuwe kasseien onder het afdak van het wagenhuis en werd de mestopslag volledig vernieuwd. De stad wil met de heraanleg het comfort voor bezoekers verbeteren en de populaire kinderboerderij beter wapenen tegen de uitdagingen van het veranderende klimaat. En tot slot nog dit. De 250ste verjaardag van de Verenigde Staten wordt door Vredesactie Brugge gevierd met een eigen vrijheidsbeeld in de Sint-Jacobskerk. Daar waar het originele beeld een geschenk van Frankrijk was voor de 100ste verjaardag van de VS, kwam dit alternatief vrijheidsbeeld tot stand samen met kunstenares Angelique Muir en Piet Wittevrongel. Op het beeld in de Brugse Sint-Jacobskerk is de gouden vlam bovenop de fakkel vervangen door een vredesduif. Het beeld in New York staat symbool voor de vrijheid, een van de kernwaarden van Amerika. Het geldt ook als teken van verwelkoming voor iedereen, terugkerende Amerikanen, gasten en migranten. Met hun alternatief vrijheidsbeeld in Brugge willen beide kunstenaars het belang van de vrede als universele waarde onderstrepen.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkelen, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Your Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: Esquine Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Your Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, Vince.
2: Nou waar.
1: Nou, Your Fashion, hè?
2: Voorzicht op de baan, hè, matje.
3: Your Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
4: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
5: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

Dit is alweer deel 2 van onze VBRO ontbijtshow. Nog altijd in zomermodus natuurlijk. De VBRO Zomerradio 2025 met ook in de VBRO ontbijtshow meteen al zomerse muziekjes. Nog veel meer dan dat je dat van ons gewend bent op een zeg maar een gewone werkdag buiten het zomerseizoen. Weerman Geert Nasens met alle informatie over het weer, kort en bondig en iets uitgebreider. En dan hebben we natuurlijk ook nog een volgend morgennieuws om 8:30. Eindigen doen we deze VBRO ontbijtshow met het slotjournaal van 9:00. Een heel goede morgen.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vandaag opnieuw een hele warme dag. Misschien net iets minder warm dan gisteren, want gisteren was toch wel onverwacht heel erg warm. 30 graden hier en daar. Dat kwam omdat er eigenlijk zo weinig vocht in de bodem zit. En hoe minder vocht in de bodem, hoe minder verdamping. En verdamping is een proces dat wat warmte vraagt. Als er dus vocht in de bodem zit en dat verdampt, dan krijg je automatisch een iets wat lagere temperatuur. Maar dat is nu niet aan de orde, omdat het zo droog is. Daardoor dus meer zonne-energie die gebruikt wordt om de zaak op te warmen. Vandaag echter een ook iets wat minder warme luchtsoort. De wind is weer wat meer west-noordwest geworden. Voert wat koelere lucht aan, of te zeggen minder hete lucht, waardoor die temperaturen vandaag rond 23, 24 graden uitkomen aan zee en rond een 7, 28 misschien nog net in het diepe zuid van de provincie. Daarbij veel zon, paar hoge sluierwolken, maar weinig, en een zwakke tot matige west- tot noordwestelijke wind. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
3: Plus.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: De Duivels staan in de achtste finales van het WK voetbal. België versloeg gastland VS met 1-4, met 2 doelpunten van de Ketelaren. En ook Van Aken en Lukaku scoorden elk 1 keer. Ondanks het nachtelijk uur hebben heel wat fans de wedstrijd kunnen volgen op groot scherm in open lucht in ons land. De vreugde na afluiten was groot. De omstreden Amerikaanse sterspeler Valerian Balogun van de VS kwam na het opschorten van zijn rode kaart amper aan de bal. In de kwartfinale wacht nu Spanje, dat schakelde Portugal uit met 0-1. Het doelpunt kwam wel pas in de 90ste minuut. Bondscoach Roberto Martinez van Portugal nam meteen na de wedstrijd ontslag. Het was ook het laatste WK voor Cristiano Ronaldo. Hij is 41, maar hij beslist pas later of hij nog voor de nationale ploeg gaat spelen. In Frankrijk zijn 2 mannen aangehouden omdat ze zondag mogelijk meerdere branden hebben aangestoken in het zuiden van Frankrijk. De autoriteiten roepen op tot waakzaamheid, want het brandgevaar is erg groot door de hitte en de droogte. In de straat van Hormuz is opnieuw een olietanker geraakt door een onbekend projectiel. Volgens het Britse maritieme agentschap was het schip op weg naar het zuiden. Niemand raakte gewond, maar er brak wel brand uit op het schip. Er is voorlopig geen olie gelekt in zee. Het vliegverkeer op het Italiaanse eiland Sicilië is grondig verstoord door een nieuwe uitbarsting van de Etna-vulkaan. Al zeker tot 10 uur vanmorgen zijn alle vluchten omgeleid naar Palermo. Beelden tonen de vulkaan die lava spuwt en een enorme aswolk tot 1,5 kilometer hoog. De Etna is een van de meest actieve vulkanen van Europa. We krijgen opnieuw een zonnige dag en maximaal tot 30 graden. Voor de komende dagen verlengt het KMI de code geel voor de hitte. Het blijft dus hoogzomer.
3: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salon Stervelde aan de Eerlegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans met

0: www.bnb.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Wonen en slapen, ja, dat is een verschil van dag en nacht en voor iedereen anders.
2: Wonen en slapen en solden. Een verschil in prijs en gewoon voor iedereen. Profiteer tijdens de solden bij Meubelen de Graven van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum. En laat je alvast inspireren op meubelendegraven.be. Meubelen de Graven. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag.
0: Opening

0: Spa's, zwemspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

krijgen voorlopig geen einde aan dit hoogzomerse weer. Integendeel, temperaturen blijven hoog scoren. Gisteren, vandaag, de komende dagen telkens maxima tussen 25 en 30 graden, alsof het niks is, met heel veel zon daarbij. Af en toe is een paar wolken die doortrekken. De algemene luchtdrukverdeling is een Azorenuitloper die richting onze regio ligt. Maar die is niet sterk genoeg om af en toe niet eens een staartje van een storing te laten passeren. Hoewel dat eigenlijk in de praktijk enkel maar neerkomt op tijdelijk eens wat meer wind en eens wat meer wolkenvelden die passeren. Maar de zon speelt telkens de hoofdrol. Temperaturen blijven heel erg hoog scoren, tussen 25 en 30 graden. Aan zee telkens ietsje minder, maar ook daar echt hoge temperaturen. En hoe dieper landinwaarts, hoe meer die oplopen. Mogelijk noteren we een hittegolf. Op heel veel plekken hadden we gisteren al een dertiger, een beetje onverwacht. En ook de komende dagen kan dat eruit rollen. Niet voor vandaag en morgen, dat zal iets getemperd zijn. Maar dan zeker de dagen nadien kan die temperatuur echt hoog oplopen. En kunnen we gemakkelijk weer naar maxima van 30 graden gaan. Als dat niet lukt tijdens de werkweek, dan zou dat in het weekend wel kunnen lukken. Dus voorlopig zitten we gebeiteld voor een hele reeks hoogzomerse dagen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostenssteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Er is geen sprake van kwaad opzet bij de brand die gisteren uitbrak bij het toekomstige Kanaalmuseum in Brussel, dat zegt de brandweer. De brand woedde in een technische ruimte onder het dak en was moeilijk te blussen. Toch kreeg de brandweer het vuur relatief snel onder controle. Bij de brand vielen geen gewonden. Experts gaan nu na hoeveel schade er is aan de technische installaties en of de structuur van het gebouw werd aangetast. Leiders van de NAVO-landen komen vandaag en morgen samen in de Turkse hoofdstad Ankara. Op de top gaat het onder meer over de verhoging van de defensieuitgaven. Ook staat er een ontmoeting tussen de Oekraïnse president Zelensky en zijn Amerikaanse collega Trump op de agenda. Turkije heeft drastische veiligheidsmaatregelen genomen voor de NAVO-top. In totaal zijn meer dan 56.000 agenten aanwezig om alles te controleren. Protesten zijn verboden en de voorbije weken zijn ook al honderden mensen opgepakt die potentieel een bedreiging vormden voor de top. Ook premier Bart De Wever

0: Volgens Japan naderde de schepen een Japanse vissersboot. China zegt dat die vissersboot illegaal Chinese wateren was binnengevaren en dat het de boot heeft verdreven. De onbewoonde eilandengroep in de Oost-Chinese Zee wordt bestuurd door Japan, maar China eist die ook op. Koning Filip zal vrijdag aanwezig zijn bij de kwartfinales van de Rode Duivels tegen Spanje in Los Angeles. Dat maakt het paleis vandaag bekend. De wedstrijd start om 9 uur 's avonds onze tijd in het SoFi Stadion in de Amerikaanse stad. De voorbije nacht hebben de Rode Duivels zich voor de kwartfinales geplaatst op het WK voetbal door met 1-4 te winnen van gastland VS. Het is wisselend bewolkt, maar droog vandaag bij temperaturen tot 28 graden. De volgende dagen stilaan minder wolken en hogere temperaturen. Zaterdag maxima tot 32 graden.
1: Dit is Wachtzaal, de nieuwe zomersingle van...

bernard-entertainment.be. Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO+.

This is Fabian Rowe.

0: thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
1: Uit je regio.
2: In Sint-Pieters lijkt boksclub Brugse Beer dan toch op de padhoekenweg te kunnen blijven. De deputatie van West-Vlaanderen heeft de club een omgevingsvergunning voor 7 jaar toegekend. Eerder had het Vlaamse departement omgeving beroep aangetekend, omdat de locatie volgens de voorschriften enkel voor havengebonden activiteiten bestemd is. De Brugse Beer is een bloeiende boksclub in Brugge. Ze moesten hun vorige locatie in Assebroek evenwel verlaten, doordat de eigenaar er andere plannen mee heeft. Na lang zoeken kwam de boksclub met hulp van de stad aan de padhoekenweg terecht, maar Vlaanderen verzette zich. De provincie volgt die redenering niet en wijst erop dat het gebouw nooit voor havenactiviteiten gebruikt werd. Toch blijft voorzichtigheid geboden. Vlaanderen kan nog 45 dagen lang hoger beroep indienen bij de Raad van Vergunningsbetwistingen. Stad Brugge neemt voortaan een deel van het groen- en netheidsbeheer over op verschillende gewestwegen. De stad schakelt daarvoor 3 aannemers in, zodat de invalswegen dezelfde verzorgde uitstraling krijgen als de rest van het openbaar domein. Volgens schepen van openbaar domein Frankie de Mon merkten inwoners al langer een verschil tussen wegen die door Brugge worden onderhouden en wegen die onder het agentschap Wegen en Verkeer vallen. Door zelf in te staan voor taken zoals maaien, zwerfvuil verwijderen, kolken reinigen en boombeheer wil de stad sneller kunnen ingrijpen en een uniforme kwaliteit garanderen. Het gaat onder meer om delen van de Koning Albert 1-laan, de Torhoutse en Gistelse Steenweg, de Stationslaan, het Canadaplein, de Heidelbergstraat, de Bevrijdingslaan en de Spoorwegstraat. De jaarlijkse kostprijs bedraagt ruim €236.000. Vlaanderen voorziet een vergoeding van bijna €48.000. In het AZ Sint-Janbrugge is het 50ste implantaat geplaatst tegen slaapapneu. Het toestel stimuleert tijdens een slaap een zenuw in de tong, waardoor de luchtweg open blijft en de ademhaling niet meer stopt. Het implantaat is bedoeld voor patiënten die niet met een klassiek masker kunnen slapen. Volgens de artsen zorgt de behandeling voor een grote verbetering. Patiënten slapen rustiger, voelen zich fitter en functioneren beter overdag. Ook partners merken het verschil, met minder snurken en minder onderbroken nachten. Niet iedereen komt in aanmerking. Elke patiënt wordt streng gescreend en moet goedkeuring krijgen van een expertenpanel en de overheid. In België komen jaarlijks meer dan 200 mensen in aanmerking. Met 50 ingrepen behoort AZ Sint-Jan tot de ervaren centra in Vlaanderen. Bezoekers van kinderboerderij De Zeven Torentjes in Assebroek kunnen zich voortaan vlotter over het domein verplaatsen. Stad Brugge heeft de verharding vernieuwd en tegelijk geïnvesteerd in een duurzamer watersysteem. De bestaande kasseipaden werden grotendeels heraangelegd, waarbij zoveel mogelijk materialen werden hergebruikt. Daarnaast werden regen- en afvalwater van elkaar gescheiden, zodat regenwater beter in de bodem kan infiltreren. Ook kwamen er nieuwe kasseien onder het afdak van het wagenhuis en werd de mestopslag volledig vernieuwd. De stad wil met de heraanleg het comfort voor bezoekers verbeteren en de populaire kinderboerderij beter wapenen tegen de uitdagingen van het veranderende klimaat. En tot slot nog dit. De 250ste verjaardag van de Verenigde Staten wordt door Vredesactie Brugge gevierd met een eigen vrijheidsbeeld in de Sint-Jacobskerk. Daar waar het originele beeld een geschenk van Frankrijk was voor de 100ste verjaardag van de VS, kwam dit alternatief vrijheidsbeeld tot stand samen met kunstenares Angelique Muir en Piet Wittevrongel. Op het beeld in de Brugse Sint-Jacobskerk is de gouden vlam bovenop de fakkel vervangen door een vredesduif. Het beeld in New York staat symbool voor de vrijheid, een van de kernwaarden van Amerika. Het geldt ook als teken van verwelkoming voor iedereen, terugkerende Amerikanen, gasten en migranten. Met hun alternatief vrijheidsbeeld in Brugge willen beide kunstenaars het belang van de vrede als universele waarde onderstrepen.
1: Wonen en slapen, ja, dat is een verschil van dag en nacht en voor iedereen anders.
3: Wonen en slapen en solden. Een verschil in prijs en gewoon voor iedereen. Profiteer tijdens de solden bij Meubelen de Grave van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum. En laat je alvast inspireren op meubelendegrave.be. Meubelen de Grave. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag.
4: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
5: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostenssteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Er is geen sprake van kwaad opzet bij de brand die gisteren uitbrak bij het toekomstige Kanaalmuseum in Brussel, dat zegt de brandweer. De brand woedde in een technische ruimte onder het dak en was moeilijk te blussen. Toch kreeg de brandweer het vuur relatief snel onder controle. Bij de brand vielen geen gewonden. Experts gaan nu na hoeveel schade er is aan de technische installaties en of de structuur van het gebouw werd aangetast. Leiders van de NAVO-landen komen vandaag en morgen samen in de Turkse hoofdstad Ankara. Op de top gaat het onder meer over de verhoging van de defensieuitgaven. Ook staat er een ontmoeting tussen de Oekraïnse president Zelensky en zijn Amerikaanse collega Trump op de agenda. Turkije heeft drastische veiligheidsmaatregelen genomen voor de NAVO-top. In totaal zijn meer dan 56.000 agenten aanwezig om alles te controleren. Protesten zijn verboden en de voorbije weken zijn ook al honderden mensen opgepakt die potentieel een bedreiging vormden voor de top. Ook premier Bart De Wever is bij die top aanwezig. De Japanse kustwacht heeft twee Chinese schepen weggestuurd die voeren bij de betwiste Senkaku-eilanden. Volgens Japan naderden de schepen een Japanse vissersboot. China zegt dat die vissersboot illegaal Chinese wateren was binnengevaren en dat het de boot heeft verdreven.

0: Dag aanwezig zijn bij de kwartfinales van de Rode Duivels tegen Spanje in Los Angeles. Dat maakt het paleis vandaag bekend. De wedstrijd start om 9 uur 's avonds onze tijd in het Sophie Stadion in de Amerikaanse stad. De voorbije nacht hebben de Rode Duivels zich voor de kwartfinales geplaatst op het WK voetbal door met 1-4 te winnen van gastland VS. Het is wisselend bewolkt, maar droog vandaag bij temperaturen tot 28 graden. De volgende dagen stilaan minder wolken en hogere temperaturen. Zaterdag maximaal tot 32 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Sint-Kruisbrugge zijn gisteren namiddag iets voor 2:30 twee auto's op elkaar gebotst. Dat gebeurde op het kruispunt van de Maalse Steenweg in de Vossensteert. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om de eerste zorgen toe te dienen. De brandweer bracht de nodige signalisatie aan en verwijderde de gelekte vloeistoffen. Gisteren namiddag rond 4:30 was er een kopstaartaanrijding in de Heidelbergstraat op de grens van Sint-Michiels en Loppem. Daarbij waren er 3 wagens betrokken. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om de eerste zorgen toe te dienen. 2 wagens moesten ook getakeld worden. In Kuurne zijn een man van 39 en een vrouw van 31 aangehouden na een drugsincident afgelopen weekend. De politie vond in hun woning cannabis, 5 vuurwapens en pepperspray. Een derde verdachte, een man van 30, werd door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden. En vanmorgen vroeg was er in Boezingen bij Yper een stroomstoring. Een 5-tal straten zaten hierdoor zonder elektriciteit. Enkele tientallen huishoudens werden hierdoor getroffen.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

0: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
2: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
4: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
3: Mossy Nabas.
5: Eierpa, een nachtwinkel.
3: Of William Boeva.
6: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
3: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
7: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
8: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
9: Vandaag opnieuw een hele warme dag. Misschien net iets minder warm dan gisteren, want gisteren was toch wel onverwacht heel erg warm. 30 graden hier en daar. Dat kwam omdat er eigenlijk zo weinig vocht in de bodem zit. En hoe minder vocht in de bodem, hoe minder verdamping. En verdamping is een proces dat wat warmte vraagt. Als er dus vocht in de bodem zit en dat verdampt, dan krijg je automatisch een iets wat lagere temperatuur. Maar dat is nu niet aan de orde, omdat het zo droog is. Daardoor dus meer zonne-energie die gebruikt wordt om de zaak op te warmen. Vandaag echter een ook iets wat minder warme luchtsoort. De wind is weer wat meer west-noordwest geworden. Voert wat koelere lucht aan, of te zeggen minder hete lucht, waardoor die temperaturen vandaag rond 23, 24 graden uitkomen aan zee en rond een 7, 28 misschien nog net in het diepe zuid van de provincie. Daarbij veel zon, paar hoge sluierwolken, maar weinig en een zwakke tot matige west- tot noordwestelijke wind. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
10: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
11: Plus. Oh, slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad? Ik heb echt hardwinds, echt waar.
12: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
11: Ah ja?
12: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
11: Mo.
12: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
11: Allee, meen je dat?
12: Sportief klassiek, kostuums op maten. Vooral geleningen.
11: Allee.
12: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
11: Yo Fashion, zeg je?
12: Jeps.
11: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. En maar, ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg maar, vet.
12: Nou waar.
11: Naar Yo Fashion, hé?
12: Voorzicht op de baan, hé, matje.
13: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
14: Dit is de nieuwe, swingende en bruisende zomersingle van Houston. Nooit meer zonder jou.
15: Ik

Joosten met Nooit meer zonder jou. Een heerlijk zomers nummer gemaakt voor lange en zwoele avonden. Joosten, bij jou op het podium. Info en boekingen. Elke.siroe@hotmail.com of bel 0479-220865. Kijk voor meer info op www.joosten-music.be. Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Er is geen sprake van kwaad opzet bij de brand die gisteren uitbrak bij het toekomstige Kanaalmuseum in Brussel, dat zegt de brandweer. De brand woedde in een technische ruimte onder het dak en was moeilijk te blussen. Toch kreeg de brandweer het vuur relatief snel onder controle. Bij de brand vielen geen gewonden. Experts gaan nu na hoeveel schade er is aan de technische installaties en of de structuur van het gebouw werd aangetast. Leiders van de NAVO-landen komen vandaag en morgen samen in de Turkse hoofdstad Ankara. Op de top gaat het onder meer over de verhoging van de defensieuitgaven. Ook staat er een ontmoeting tussen de Oekraïense president Zelensky en zijn Amerikaanse collega Trump op de agenda. Turkije heeft drastische veiligheidsmaatregelen genomen voor de NAVO-top. In totaal zijn meer dan 56.000 agenten aanwezig om alles te controleren. Protesten zijn verboden en de voorbije weken zijn ook al honderden mensen opgepakt die potentieel een bedreiging vormden voor de top. Ook premier Bart De Wever is bij die top aanwezig. De Japanse kustwacht heeft twee Chinese schepen weggestuurd die voeren bij de betwiste Senkaku-eilanden. Volgens Japan naderden de schepen een Japanse vissersboot. China zegt dat die vissersboot illegaal Chinese wateren was binnengevaren en dat het de boot heeft verdreven. De onbewoonde eilandengroep in de Oost-Chinese Zee wordt bestuurd door Japan, maar China eist die ook op. Koning Filip zal vrijdag aanwezig zijn bij de kwartfinales van de Rode Duivels tegen Spanje in Los Angeles. Dat maakt het paleis vandaag bekend. De wedstrijd start om 9 uur 's avonds onze tijd in het Sophie Stadion in de Amerikaanse stad. De voorbije nacht hebben de Rode Duivels zich voor de kwartfinales geplaatst op het WK-voetbal door met 1-4 te winnen van gastland VS. Het is wisselend bewolkt, maar droog vandaag bij temperaturen tot 28 graden. De volgende dagen stilaan minder wolken en hogere temperaturen. Zaterdag maxima tot 32 graden.

Ik sta op het punt te vertrekken naar Ultiem. Je weet wel, bij Elke. Die lingeriezaak aan de Moerkerkse Steenweg 186 in Sint-Kruis. Er zijn daar nu super solden. Met kortingen die je niet voor mogelijk houdt. En natuurlijk is er ook dat ultieme advies van Elke. Ga zelf maar eens kijken op ultime.be. Of bel even met Elke op 050 36 37 13. Sorry, maar nu ben ik echt wel weg.

0: in voorverkoop bij Uitbureau. Veldstraat 82B in Gent.
1: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer info op www.viertakt.be. Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO+.

0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We krijgen vanmiddag veel zon, uiteraard veel zon. Een paar hoge sluierwolken misschien erbij, maar de zon speelt de hoofdrol. Bij temperaturen die oplopen, ja, die halen gemakkelijk een 3, 24 graden aan zee tot een 27 graden en meer dieper landinwaarts. Daarbij een zwakke tot matige wind uit een zuidwestelijke, later west- tot noordwestelijke richting. En uiteraard heel veel zon. Af en toe een paar wolkjes, maar die spelen echt maar een ondergeschikte rol. Vanavond koelt het dan weer langzaam af om tegen de ochtend met minima te zitten die nog gemakkelijk ergens rond een graad of 14, 15 uitkomen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
4: Wonen en slapen, ja, dat is een verschil van dag en nacht en voor iedereen anders.
5: Wonen en slapen en solden. Een verschil in prijs en gewoon voor iedereen. Profiteer tijdens de solde bij Meubelen de Graven van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum. En laat je alvast inspireren op meubelendegraven.be. Meubelen de Graven. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag.
6: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

0: VBRO Plus. Dat verdraait mooi.
1: Weet je, als je zo'n grote truck rijdt en dagen langs de weg zit, dan wordt het je allemaal wel eens te veel. Goed, je verdient een aardig loon, maar je bent soms weken van huis. Vooral als je op Iran of Turkije rijdt. Maar als je dan denkt aan al die mensen die bij nacht en ontij voor je klaarstaan. Zoals bijvoorbeeld het personeel van benzinepompen, chauffeurscafés en wegenwachtstations. Dan denk je, het valt toch allemaal wel mee. Zo reed ik een keer 's nachts om 12:00 ter hoogte van verkeersplein Oude Rijn. Zie ik een collega van me met pech langs de weg staan. Ik besloot te stoppen om hem eventueel te kunnen helpen. Een meter of 20 voorbij zijn wagen zette ik mijn kar op de vluchtstrook. Enfin, ik ben mijn wagen nog niet uit of er stopt zo'n gele wagen van de wegenwacht. Kan ik u van dienst zijn, heren? Vroeg hij vriendelijk. Waarop een collega zegt, nou graag, want ik denk dat er een scheur in mijn verdeelkap zit en dan zul je juist zien dat ik die nou net niet bij me heb. Nadat hij even onder de motorkap had gekeken, kwam ook de monteur van de wegenwacht tot de conclusie dat de storing veroorzaakt werd door een scheur in de verdeelkap. Hij ging weg om het kapotte onderdeel, dat hij ook niet bij zich had, ergens te kunnen gaan halen. Het was intussen gaan regenen en we besloten om zo lang in de cabine van mijn wagen te schuilen. Na ongeveer een half uur zag ik een wagen stoppen bij de truck van mijn collega. Het bleek de monteur van de wegenwacht te zijn, die alweer teruggekomen was. Een ogenblikje, heren, zei hij. Dan zal ik die kap even verwisselen en dan kunt u weer verder. Fluitend begon hij te sleutelen en had in minder dan geen tijd het euvel verholpen. Normaal gesproken denk je niet verder bij een dergelijk voorval. Maar later, toen ik weer hoog en droog in de cabine van mijn truck op weg was, realiseer ik me pas wat er allemaal zou kunnen gebeuren als er geen wegenwacht zou zijn. Waarschijnlijk zou mijn collega een halve nacht hebben staan wachten tot er iemand gekomen zou zijn die hem mee had willen nemen. Zijn vrouw zou waarschijnlijk uit ongerustheid de politie hebben gebeld of een slapeloze nacht hebben gehad. Dit verhaal is maar een van de vele voorbeelden. Maar na zo'n overpeinzing realiseer je je pas hoe belangrijk de wegenwacht voor ons is. Ook al sta je daar niet altijd bij stil. Maar nu de mogelijkheid zich voordoet jullie door middel van dit verhaal te bedanken, wil ik die kans met beide handen pakken. En daarom zeg ik uit naam van al mijn collega's, wegenwacht, weer en wind,

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi. TUIfly stopt eind maart 2027 met alle vluchten van en naar de luchthaven van Antwerpen. De maatschappij wil haar vluchten voortaan concentreren in Zaventem en Oostende. Daarmee verdwijnt de laatste grote luchtvaartmaatschappij uit Antwerpen. Het is nog niet duidelijk wat die beslissing betekent voor de toekomst van de Antwerpse luchthaven. Het agentschap Wegen en Verkeer past de bewegwijzering aan op Vlaamse snelwegen. De borden worden conform gemaakt met die in andere landen. Zo moeten pijlen op die borden voortaan naar boven wijzen, in de plaats van naar beneden. Ook de geel-groene uitritborden worden vervangen door zwart-witte met het internationaal teken voor afrit. De nieuwe borden moeten voor meer uniformiteit en duidelijkheid zorgen en voorkomen dat bestuurders bruske manoeuvres maken. Borden worden pas vervangen bij werken of wanneer bestaande borden aan vervanging toe zijn. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies gehoord bij het hotel van de Franse president Macron. Volgens Syrische staatsmedia raakten 18 mensen gewond, onder hen 4 agenten. Volgens zijn kantoor was Macron onderweg voor een ontmoeting met president Al-Shara. De Franse president kwam gisteravond aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van een regeringsleider uit de EU na de val van het regime van Assad. In China worden verschillende regio's geteisterd door stormweer. Daarbij zijn al zeker 15 doden gevallen. Er is sprake van harde wind en zware regen. En in sommige regio's zijn tornado's gezien. Meer dan 20 gebouwen zijn ingestort en duizenden gebouwen zijn beschadigd. Er zijn ook meer dan 48.000 mensen geëvacueerd, omdat een dam is doorgebroken. De komende dagen wordt er nog meer noodweer verwacht in de regio. Vrijdag bereikt een heel sterke orkaan Taiwan en daarna de Chinese oostkust. Bij ons is het vandaag wisselend bewolkt en droog bij temperaturen tot 28 graden. De volgende dagen stilaan minder wolken en hogere temperaturen. Zaterdag tot 32 graden.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: Dit is Wachtzaal, de nieuwe zomersingle van Nick Beernaert.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen vanmiddag veel zon, uiteraard veel zon. Een paar hoge sluierwolken misschien erbij, maar de zon speelt de hoofdrol. Bij temperaturen die oplopen, ja, die halen gemakkelijk een 3, 24 graden aan zee tot een 27 graden en meer dieper landinwaarts. Daarbij een zwakke tot matige wind uit een zuidwestelijke, later west- tot noordwestelijke richting. En uiteraard heel veel zon. Af en toe een paar wolkjes, maar die spelen echt maar een ondergeschikte rol. Vanavond koelt het dan weer langzaam af om tegen de ochtend met minima te zitten die nog gemakkelijk ergens rond een graad of 14, 15 uitkomen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
1: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
0: Ah ja?
1: Your Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
0: Mo.
1: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
0: Allee, meen je dat?
1: Sportief klassiek, kostuums op maten. Voor alle leningen.
0: Allee.
1: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
0: Your Fashion, zeg je?
1: Jeps.
0: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. En maar ze zijn de zondag voor mij nog ook open. Ik zie wel, Vince.
1: Nou waar.
0: Nou, Your Fashion, hè?
1: Voorzicht op de baan, hè, matje.
2: Your Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.

richten op jouw evenement of organisatie? Bel 0475 46 50 86 of mail chrisquark@telenet.be. Chris Clark, ook via Facebook, Messenger en Instagram.

0: TUIfly stopt eind maart 2027 met alle vluchten van en naar de luchthaven van Antwerpen. De maatschappij wil haar vluchten voortaan concentreren in Zaventem en Oostende. Daarmee verdwijnt de laatste grote luchtvaartmaatschappij uit Antwerpen. Het is nog niet duidelijk wat die beslissing betekent voor de toekomst van de Antwerpse luchthaven. Het agentschap Wegen en Verkeer past de bewegwijzering aan op Vlaamse snelwegen. De borden worden conform gemaakt met die in andere landen. Zo moeten pijlen op die borden voortaan naar boven wijzen, in de plaats van naar beneden. Ook de geel-groene uitritborden worden vervangen door zwart-witte met het internationaal teken voor afrit. De nieuwe borden moeten voor meer uniformiteit en duidelijkheid zorgen en voorkomen dat bestuurders bruske manoeuvres maken. Borden worden pas vervangen bij werken of wanneer bestaande borden aan vervanging toe zijn. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies gehoord bij het hotel van de Franse president Macron. Volgens Syrische staatsmedia raakten 18 mensen gewond, onder hen 4 agenten. Volgens zijn kantoor was Macron onderweg voor een ontmoeting met president Al-Shara. De Franse president kwam gisteravond aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van een regeringsleider uit de EU na de val van het regime van Assad. In China worden verschillende regio's geteisterd door stormweer. Daarbij zijn al zeker 15 doden gevallen. Er is sprake van harde wind en zware regen. En in sommige regio's zijn tornado's gezien. Meer dan 20 gebouwen zijn ingestort en duizenden gebouwen zijn beschadigd. Er zijn ook meer dan 48.000 mensen geëvacueerd, omdat een dam is doorgebroken. De komende dagen wordt er nog meer noodweer verwacht in de regio. Vrijdag bereikt een heel sterke orkaan Taiwan en daarna de Chinese oostkust. Bij ons is het vandaag wisselend bewolkt en droog bij temperaturen tot 28 graden. De volgende dagen stilaan minder wolken en hogere temperaturen. Zaterdag tot 32 graden.
1: Dit is de nieuwe, swingende en bruisende zomersingle van Houston. Nooit meer

0: nooit meer zonder jou. Een heerlijk zomers nummer gemaakt voor lange en zwoele avonden. Houston, bij jou op het podium. Info en boekingen. Elke.siroe@hotmail.com of bel 0479-220-0865. Kijk voor meer info op www.houston-music.be.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
2: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

voorlopig geen einde aan dit hoogzomerse weer. Integendeel. Temperaturen blijven hoog scoren. Gisteren, vandaag, de komende dagen telkens maximaal tussen 25 en 30 graden, alsof het niks is, met heel veel zon daarbij. Af en toe is een paar wolken die doortrekken. De algemene luchtdrukverdeling is een Azorenuitloper die richting onze regio ligt, maar die is niet sterk genoeg om af en toe niet eens een staartje van een storing te laten passeren, hoewel dat eigenlijk in de praktijk enkel maar neerkomt op tijdelijk eens wat meer wind en eens wat meer wolkenvelden die passeren, maar de zon speelt telkens de hoofdrol. Temperaturen blijven heel erg hoog scoren, tussen 25 en 30 graden. Aan zee telkens ietsje minder, maar ook daar echt hoge temperaturen. En hoe dieper landinwaarts, hoe meer die oplopen. Mogelijk noteren we een hittegolf. Op heel veel plekken hadden we gisteren al een dertiger, een beetje onverwacht. En ook de komende dagen kan dat eruit rollen. Niet voor vandaag en morgen, dat zal iets getemperd zijn. Maar dan zeker de dagen nadien kan die temperatuur echt hoog oplopen. En kunnen we gemakkelijk weer naar maxima van 30 graden gaan. Als dat niet lukt tijdens de werkweek, dan zou dat in het weekend wel kunnen lukken. Dus voorlopig zitten we gebeiteld voor een hele reeks hoogzomerse dagen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi. TUI Fly stopt eind maart 2027 met alle vluchten van en naar de luchthaven van Antwerpen. De maatschappij wil haar vluchten voortaan concentreren in Zaventem en Oostende. Daarmee verdwijnt de laatste grote luchtvaartmaatschappij uit Antwerpen. Het is nog niet duidelijk wat die beslissing betekent voor de toekomst van de Antwerpse luchthaven. Het agentschap Wegen en Verkeer past de bewegwijzering aan op Vlaamse snelwegen. De borden worden conform gemaakt met die in andere landen. Zo moeten pijlen op die borden voortaan naar boven wijzen, in de plaats van naar beneden. Ook de geel-groene uitritborden worden vervangen door zwart-witte met het internationaal teken voor afrit. De nieuwe borden moeten voor meer uniformiteit en duidelijkheid zorgen en voorkomen dat bestuurders bruske manoeuvres maken. Borden worden pas vervangen bij werken of wanneer bestaande borden aan vervanging toe zijn. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies gehoord bij het hotel van de Franse president Macron. Volgens Syrische staatsmedia raakten 18 mensen gewond, onder hen 4 agenten. Volgens zijn kantoor was Macron onderweg voor een ontmoeting met president Al-Shara. De Franse president kwam gisteravond aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van een regeringsleider uit de EU na de val van het regime van Assad. In China worden verschillende regio's geteisterd door stormweer. Daarbij zijn al zeker 15 doden gevallen. Er is sprake van harde wind en zware regen. En in sommige regio's zijn tornado's gezien. Meer dan 20 gebouwen zijn ingestort en duizenden gebouwen zijn beschadigd. Er zijn ook meer dan 48.000 mensen geëvacueerd, omdat een dam is doorgebroken. De komende dagen wordt er nog meer noodweer verwacht in de regio. Vrijdag bereikt een heel sterke orkaan Taiwan en daarna de Chinese oostkust. Bij ons is het vandaag wisselend bewolkt en droog bij temperaturen tot 28 graden. De volgende dagen stilaan minder wolken en hogere temperaturen. Zaterdag tot 32 graden.
2: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
3: Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxe relax zetels, elektrisch of manueel,

0: Laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
1: A presto da Mobili Consortio.
2: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

0: tickets in voorverkoop bij Uitbureau. Veldstraat 82B in Gent.
1: 09-233-7788.
0: Of online op uitbureau.be. Kijk voor meer

0: WeFly stopt eind maart 2027 met alle vluchten van en naar de luchthaven van Antwerpen. De maatschappij wil haar vluchten voortaan concentreren in Zaventem en Oostende. Daarmee verdwijnt de laatste grote luchtvaartmaatschappij uit Antwerpen. Het is nog niet duidelijk wat die beslissing betekent voor de toekomst van de Antwerpse luchthaven. Het agentschap Wegen en Verkeer past de bewegwijzering aan op Vlaamse snelwegen. De borden worden conform gemaakt met die in andere landen. Zo moeten pijlen op die borden voortaan naar boven wijzen, in de plaats van naar beneden. Ook de geel-groene uitritborden worden vervangen door zwart-witte met het internationaal teken voor afrit. De nieuwe borden moeten voor meer uniformiteit en duidelijkheid zorgen en voorkomen dat bestuurders bruske manoeuvres maken. Borden worden pas vervangen bij werken of wanneer bestaande borden aan vervanging toe zijn. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies gehoord bij het hotel van de Franse president Macron. Volgens Syrische staatsmedia raakten 18 mensen gewond, onder hen 4 agenten. Volgens zijn kantoor was Macron onderweg voor een ontmoeting met president Al-Shara. De Franse president kwam gisteravond aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van een regeringsleider uit de EU na de val van het regime van Assad. In China worden verschillende regio's geteisterd door stormweer. Daarbij zijn al zeker 15 doden gevallen. Er is sprake van harde wind en zware regen. En in sommige regio's zijn tornado's gezien. Meer dan 20 gebouwen zijn ingestort en duizenden gebouwen zijn beschadigd. Er zijn ook meer dan 48.000 mensen geëvacueerd, omdat een dam is doorgebroken. De komende dagen wordt er nog meer noodweer verwacht in de regio. Vrijdag bereikt een heel sterke orkaan Taiwan en daarna de Chinese oostkust. Bij ons is het vandaag wisselend bewolkt en droog bij temperaturen tot 28 graden. De volgende dagen stilaan minder wolken en hogere temperaturen. Zaterdag tot 32 graden.
1: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
4: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
5: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
4: Mossy Nabas.
6: Eierpa, een nachtwinkel.
4: Of William Boeva.
7: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
4: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
8: Wonen en slapen, ja, dat is een verschil van dag en nacht en voor iedereen anders.
9: Wonen en slapen en solden. Een verschil in prijs en gewoon voor iedereen. Profiteer tijdens de solden bij Meubelen de Graven van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum. En laat je alvast inspireren op meubelendegraven.be. Meubelen de Graven. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag.
10: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

voorlopig geen einde aan dit hoogzomerse weer. Integendeel. Temperaturen blijven hoog scoren. Gisteren, vandaag, de komende dagen telkens maxima tussen 25 en 30 graden, alsof het niks is, met heel veel zon daarbij. Af en toe is een paar wolken die doortrekken. De algemene luchtdrukverdeling is een Azorenuitloper die richting onze regio ligt. Maar die is niet sterk genoeg om af en toe niet eens een staartje van een storing te laten passeren. Hoewel dat eigenlijk in de praktijk enkel maar neerkomt op tijdelijk eens wat meer wind en eens wat meer wolkenvelden die passeren. Maar de zon speelt telkens de hoofdrol. Temperaturen blijven heel erg hoog scoren, tussen 25 en 30 graden. Aan zee telkens ietsje minder, maar ook daar echt hoge temperaturen. En hoe dieper landinwaarts, hoe meer die oplopen. Mogelijk noteren we een hittegolf. Op heel veel plekken hadden we gisteren al een dertiger, een beetje onverwacht. En ook de komende dagen kan dat eruit rollen. Niet voor vandaag en morgen, dat zal iets getemperd zijn. Maar dan zeker de dagen nadien kan die temperatuur echt hoog oplopen. En kunnen we gemakkelijk weer naar maxima van 30 graden gaan. Als dat niet lukt tijdens de werkweek, dan zou dat in het weekend wel kunnen lukken. Dus voorlopig zitten we gebeiteld voor een hele reeks hoogzomerse dagen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi. TUI Fly stopt eind maart 2027 met alle vluchten van en naar de luchthaven van Antwerpen. De maatschappij wil haar vluchten voortaan concentreren in Zaventem en Oostende. Daarmee verdwijnt de laatste grote luchtvaartmaatschappij uit Antwerpen. Het is nog niet duidelijk wat die beslissing betekent voor de toekomst van de Antwerpse luchthaven. Het agentschap Wegen en Verkeer past de bewegwijzering aan op Vlaamse snelwegen. De borden worden conform gemaakt met die in andere landen. Zo moeten pijlen op die borden voortaan naar boven wijzen, in de plaats van naar beneden. Ook de geel-groene uitritborden worden vervangen door zwart-witte met het internationaal teken voor afrit. De nieuwe borden moeten voor meer uniformiteit en duidelijkheid zorgen en voorkomen dat bestuurders bruske manoeuvres maken. Borden worden pas vervangen bij werken of wanneer bestaande borden aan vervanging toe zijn. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies gehoord bij het hotel van de Franse president Macron. Volgens Syrische staatsmedia raakten 18 mensen gewond, onder hen 4 agenten. Volgens zijn kantoor was Macron onderweg voor een ontmoeting met president Al-Shara. De Franse president kwam gisteravond aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van een regeringsleider uit de EU na de val van het regime van Assad. In China worden verschillende regio's geteisterd door stormweer. Daarbij zijn al zeker 15 doden gevallen. Er is sprake van harde wind en zware regen. En in sommige regio's zijn tornado's gezien. Meer dan 20 gebouwen zijn ingestort en duizenden gebouwen zijn beschadigd. Er zijn ook meer dan 48.000 mensen geëvacueerd, omdat een dam is doorgebroken. De komende dagen wordt er nog meer noodweer verwacht in de regio. Vrijdag bereikt een heel sterke orkaan Taiwan en daarna de Chinese oostkust. Bij ons is het vandaag wisselend bewolkt en droog bij temperaturen tot 28 graden. De volgende dagen stilaan minder wolken en hogere temperaturen. Zaterdag tot 32 graden.

0: Residentie Berkenhof in Assenbroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assenbroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
1: Opening, nieuw outlet magazijn, met korting tot min 70%. Bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
0: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

0: sorry dat het even snel moet gaan, maar ik heb nu echt geen tijd. Ik sta op het punt te vertrekken naar Ultiem. Je weet wel, bij Elke. Die lingeriezaak aan de Moerkerkse Steenweg 186 in Sint-Kruis. Er zijn daar nu supersolden. Met kortingen die je niet voor mogelijk houdt. En natuurlijk is er ook dat ultieme advies van Elke. Ga zelf maar eens kijken op ultime.be. Of bel even met Elke op 050 36 37 13. Sorry, maar nu ben ik echt wel weg.
1: Dit is de nieuwe, swingende en bruisende zomersingle van Houston. Nooit meer zonder jou.

0: proosten met Nooit Meer Zonder Jou. Een heerlijk zomers nummer gemaakt voor lange en zwoele avonden. Houston, bij jou op het podium. Info en boekingen. Elke.siroe@hotmail.com of bel 0479-220865. Kijk voor meer info op www.houston-music.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We krijgen vanmiddag veel zon, uiteraard veel zon. Een paar hoge sluierwolken misschien erbij, maar de zon speelt de hoofdrol. Bij temperaturen die oplopen, ja, die halen gemakkelijk een 3, 24 graden aan zee tot een 27 graden en meer dieper landinwaarts. Daarbij een zwakke tot matige wind uit een zuidwestelijke, later west tot noordwestelijke richting. En uiteraard heel veel zon. Af en toe een paar wolkjes, maar die spelen echt maar een ondergeschikte rol. Vanavond koelt het dan weer langzaam af om tegen de ochtend met minima te zitten die nog gemakkelijk ergens rond een graad of 14, 15 uitkomen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
4: Plus. De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
5: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
6: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Op het strand van De Haan hebben de hulpdiensten vandaag een grote reddingsoefening gehouden. Daarbij werd ook een proefproject getest waarbij strandredders als first responders worden ingezet. Een tweede scenario simuleerde een aanvaring met een raft op zee. Hulpdiensten op zee, aan land en in de lucht namen deel. Marine Le Pen, boegbeeld van het uiterst rechtse Rassemblement National, is ook in beroep schuldig bevonden aan verduistering. Maar de strafmaat is aangepast. Ze zou 45 maanden niet verkiesbaar zijn in de plaats van eerst 5 jaar. En 30 maanden daarvan zijn met uitstel, waardoor de straf dus in de praktijk maar 15 maanden geldt. Ze moet dan waarschijnlijk wel campagne voeren voor de presidentsverkiezingen met een enkel band. Eerder had ze gezegd dat niet te willen doen. Naar verluid reageert Le Pen vanavond in het journaal van TF1 op de Franse TV. De hoofdverdachte van de bomaanslag in Monaco is dood teruggevonden in de buurt van Kiev in Oekraïne. De Oekraïense vrouw van 39 stond internationaal geseind voor onder meer poging tot moord. Ze werd verdacht van de aanslag waarbij een Oekraïense zakenman, zijn partner en zijn zoon zwaar gewond raakte. De omstandigheden van haar dood zijn nog onduidelijk. De politiediensten melden dat er al 2 verdachten zijn opgepakt in verband met haar dood. Het gaat om een officier van de militaire inlichtingendienst en een voormalige officier van de politiediensten. In Italië is een voormalige medewerker van de Italiaanse geheime dienst opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Hij zou gebruik hebben gemaakt van zijn diplomatieke onschendbaarheid om inlichtingen door te geven aan Rusland tegen betaling. Het Italiaanse parket heeft videobeelden vrijgegeven waarop de verdachte is te zien met een Russische agent. Ook een militair werd opgepakt. De verdachte zou 6 verschillende bronnen hebben gehad, 4 ervan zijn actieve militairen. Het onderzoek gaat voort. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag en het kan tot 28 graden worden. Vanaf morgen minder wolken en stilaan warmer. Zaterdag is tot 32 graden mogelijk.
0: Nieuws uit je regio.
3: De brandweer moest afgelopen nacht rond 1:30 uitrukken naar de thuiszorgwinkel goed langs de Brugse Steenweg in Roeselare. Een elektrische rolkar die er in het magazijn stond had er vuur gevat. Het was een Franse leverancier die de brandgeur opmerkte en de hulpdiensten verwittigde. De brandweer kon de vuurhaard gelukkig snel blussen. In Sint-Kruisbrugge zijn gisteren namiddag iets voor 1:30 2 auto's op elkaar gebotst. Dat gebeurde op het kruispunt van de Maalse Steenweg in de Vossensteert. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om de eerste zorgen toe te dienen. De brandweer bracht de nodige signalisatie aan en verwijderde gelekte vloeistoffen. Gisteren namiddag rond 4:30 was er een kopstaartaanrijding in de Heidelbergstraat op de grens van Sint-Michiels en Loppem. Daarbij waren er 3 wagens betrokken. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om de eerste zorgen toe te dienen. 2 wagens moesten ook getakeld worden. In Kuurne zijn een man van 39 en een vrouw van 31 aangehouden na een drugsincident afgelopen weekend. De politie vond in hun woning cannabis, 5 vuurwapens en pepperspray. Een derde verdachte, een man van 30, werd door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden. En vanmorgen vroeg was er in Boezingen bij Yperen stroomstoring. Een 5-tal straten zaten hierdoor zonder elektriciteit. Enkele tientallen huishoudens werden hierdoor getroffen.
0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht

0: in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Dit is Wachtzaal, de nieuwe zomersingle van Nick Beernaert.

0: Haard-entertainment.be.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO+.

0: dag en nacht is jouw muziek te horen op VBRO. Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Ja, is een truc van mannen onkel Richard.
0: Mossi Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
1: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.

0: Ook via Facebook, Messenger en Instagram.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We krijgen vanmiddag veel zon, uiteraard veel zon. Een paar hoge sluierwolken misschien erbij, maar de zon speelt de hoofdrol. Bij temperaturen die oplopen, ja, die halen gemakkelijk een 3, 24 graden aan zee tot een 27 graden en meer dieper landinwaarts. Daarbij een zwakke tot matige wind uit een zuidwestelijke, later west tot noordwestelijke richting. En uiteraard heel veel zon. Af en toe een paar wolkjes, maar die spelen echt maar een ondergeschikte rol. Vanavond koelt het dan weer langzaam af, om tegen de ochtend met minima te zitten die nog gemakkelijk ergens rond een graad of 14, 15 uitkomen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
4: Plus. De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans met

0: ook nog Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
1: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
3: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostendse Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Op het strand van Den Haan hebben de hulpdiensten vandaag een grote reddingsoefening gehouden. Daarbij werd ook een proefproject getest waarbij strandredders als first responders worden ingezet. Een tweede scenario simuleerde een aanvaring met een raft op zee. Hulpdiensten op zee, aan land en in de lucht namen deel. Marine Le Pen, boegbeeld van het uiterst rechtse Rassemblement National, is ook in beroep schuldig bevonden aan verduistering. Maar de strafmaat is aangepast. Ze zou 45 maanden niet verkiesbaar zijn in de plaats van eerst 5 jaar. En 30 maanden daarvan zijn met uitstel, waardoor de straf dus in de praktijk maar 15 maanden geldt. Ze moet dan waarschijnlijk wel campagne voeren voor de presidentsverkiezingen met een enkel band. Eerder had ze gezegd dat niet te willen doen. Naar verluid reageert Le Pen vanavond in het journaal van TF1 op de Franse TV. De hoofdverdachte van de bomaanslag in Monaco is dood teruggevonden in de buurt van Kiev in Oekraïne. De Oekraïense vrouw van 39 stond internationaal geseind voor onder meer poging tot moord. Ze werd verdacht van de aanslag waarbij een Oekraïense zakenman, zijn partner en zijn zoon zwaar gewond raakte. De omstandigheden van haar dood zijn nog onduidelijk. De politiediensten melden dat er al 2 verdachten zijn opgepakt in verband met haar dood. Het gaat om een officier van de militaire inlichtingendienst en een voormalige officier van de politiediensten. In Italië is een voormalige medewerker van de Italiaanse geheime dienst opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Hij zou gebruik hebben gemaakt van zijn diplomatieke onschendbaarheid om inlichtingen door te geven aan Rusland tegen betaling. Het Italiaanse parket heeft videobeelden vrijgegeven waarop de verdachte is te zien met een Russische agent. Ook een militair werd opgepakt. De verdachte zou 6 verschillende bronnen hebben gehad, 4 ervan zijn actieve militairen. Het onderzoek gaat voort. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag en het kan tot 28 graden worden. Vanaf morgen minder wolken en stilaan warmer. Zaterdag is tot 32 graden mogelijk.
3: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid

0: 100% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

0: slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
1: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
0: Ah ja?
1: Your Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
0: Mo.
1: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
0: Allee, meen je dat?
1: Sportief klassiek, kostuums op maten. Vooral geleden.
0: Allee.
1: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
0: Your Fashion, zeg je?
1: Jeps.
0: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, Vince.
1: Nou waar.
0: Naar Your Fashion, hè?
1: Voorzicht op de baan, hè, matje.
2: Your Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. Dit is de nieuwe, swingende en bruisende zomersingle van Houston. Nooit meer zonder jou.
3: Ik

0: Houston met Nooit Meer Zonder Jou. Een heerlijk zomers nummer gemaakt voor lange en zwoele avonden. Houston, bij jou op het podium. Info en boekingen. Elke.siroe@hotmail.com of bel 0479-220865. Kijk voor meer info op www.houston-music.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanavond en vannacht een hele mooie zomeravond. Rustig, met langzaam dalende temperaturen. Laat in de avond pas gaan we weer onder de 20 graden. En tegen morgenochtend hebben we nog 14, 15 graden over. Eerst helder tot licht bewolkt. Later in de nacht mogelijk wat meer wolken en een zwakke wind erbij. Ook aan zee gaat die wind afnemen en komt uit een noordwestelijke tot later noordelijke richting. Alles is dus klaar om ons morgen weer in de startblokken te zetten voor weer een mooie zomerdag met opnieuw maxima die heel hoog gaan uitkomen. Het blijft maar zomeren. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
4: Plus. De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
5: Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
6: A presto da Mobili Consortio.
7: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Op het strand van De Haan hebben de hulpdiensten vandaag een grote reddingsoefening gehouden. Daarbij werd ook een proefproject getest waarbij strandredders als first responders worden ingezet. Een tweede scenario simuleerde een aanvaring met een raft op zee. Hulpdiensten op zee, aan land en in de lucht namen deel. Marine Le Pen, boegbeeld van het uiterst rechtse Rassemblement National, is ook in beroep schuldig bevonden aan verduistering. Maar de strafmaat is aangepast. Ze zou 45 maanden niet verkiesbaar zijn in de plaats van eerst 5 jaar. En 30 maanden daarvan zijn met uitstel, waardoor de straf dus in de praktijk maar 15 maanden geldt. Ze moet dan waarschijnlijk wel campagne voeren voor de presidentsverkiezingen met een enkel band. Eerder had ze gezegd dat niet te willen doen. Naar verluid reageert Le Pen vanavond in het journaal van TF1 op de Franse TV. De hoofdverdachte van de bomaanslag in Monaco is dood teruggevonden in de buurt van Kiev in Oekraïne. De Oekraïense vrouw van 39 stond internationaal geseind voor onder meer poging tot moord. Ze werd verdacht van de aanslag waarbij een Oekraïense zakenman, zijn partner en zijn zoon zwaar gewond raakte. De omstandigheden van haar dood zijn nog onduidelijk. De politiediensten melden dat er al 2 verdachten zijn opgepakt in verband met haar dood. Het gaat om een officier van de militaire inlichtingendienst en een voormalige officier van de politiediensten. In Italië is een voormalige medewerker van de Italiaanse geheime dienst opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Hij zou gebruik hebben gemaakt van zijn diplomatieke onschendbaarheid om inlichtingen door te geven aan Rusland tegen betaling. Het Italiaanse parket heeft videobeelden vrijgegeven waarop de verdachte is te zien met een Russische agent. Ook een militair werd opgepakt. De verdachte zou 6 verschillende bronnen hebben gehad, 4 ervan zijn actieve militairen. Het onderzoek gaat voort. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag en het kan tot 28 graden worden. Vanaf morgen minder wolken en stilaan warmer. Zaterdag is tot 32 graden mogelijk.
0: Nieuws uit je regio.
1: In Sint-Michielsbrugge legt de stad binnenkort de grootste hondenloslooppzone in eigen beheer aan. De nieuwe zone wordt 3500 vierkante meter groot en komt er op vraag van buurtbewoners die een veilige plek willen waar honden vrij kunnen rondlopen. De loslooppzone ligt in een groene besloten omgeving, omzoomd door heersters en laantjes met knottenwilligen. Ze wordt volledig omheind met draadgaas van 1,20 meter hoog en krijgt 2 toegangen met een sas. De site is bereikbaar via de Sint-Michielslaan en via de doorsteek tussen de Sint-Arnolduslaan en het Kloosterhof, waar het fiets- en wandelpad wordt vernieuwd. Er komt een zitbank en afvalmand en de Koninklijke Hondenschool De Jonge Gezelschapshond reageert enthousiast. Schepen Frankie de Mon benadrukt dat zulke zones zowel het dierenwelzijn als het sociale contact in de wijk versterken. De aanleg kost €52.000 voor de verharding en €13.000 voor de omheining. In Sint-Kruis zijn maandagmiddag 2 wagens betrokken geraakt bij een verkeersongeval op het kruispunt van de Maalse Steenweg en de Vossesteer.

0: hielden in afwachting van de takelwerken. Op de feestdag van Sint Godelieve lanceert Toerisme Vlaanderen een nieuwe podcastreeks over het levensverhaal van de Gistelse heilige. De sterke stem van Sint Godelieve telt 5 afleveringen, telkens hetzelfde verhaal, maar verteld vanuit een ander perspectief en afgestemd op een specifieke doelgroep. De reeks is vanaf vandaag gratis te beluisteren via Spotify en de website van Toerisme Vlaanderen. Sint Godelieve leefde in de 11e eeuw, werd uitgehuwelijkt, verstoten en uiteindelijk vermoord, maar bleef bekend om haar zorg voor armen en kwetsbaren. De podcast brengt dat erfgoed op een hedendaagse manier tot leven. De stemmen variëren van Alida Neslo voor kinderen en Imé de Noze voor tieners. De lancering vond plaats aan de Sint-Godelieve Abdij in Brugge, waar banners met QR-codes bezoekers naar de juiste aflevering leiden. Het ziet er naar uit dat het Brugs Handelscentrum VZW ook dit jaar weer de kerstmarkt in Brugge zal mogen organiseren. Daar was onduidelijkheid over gerezen. Eerder had de gemeenteraad goedgekeurd dat BHC ook de komende 10 jaar de kerstmarkt zou inkleden. Dat doen ze al 35 jaar. Maar de gouverneur floot de stad Brugge terug. Het had een marktbevraging moeten doen. Dat is nu gebeurd. BHC heeft volgens de stad nu het beste voorstel op papier gezet. Er is evenwel nog een stilstandperiode in acht te nemen. Gedurende 15 dagen is er nog beroep van andere kandidaten mogelijk. En tot slot nog wat handelsnieuws. In Brugge heeft kledingzaak Scotch en Soda in de Noordzandstraat definitief de deuren gesloten. De winkel bleef na het faillissement van de Nederlandse keten in 2024 nog een tijd open, maar sinds enkele weken is het hele pand leeggemaakt. Het gebouw, een 19e eeuws pand dat ooit deel uitmaakte van het Grand Hotel du Sablon en bekend staat als de 5 Torentjes, was een opvallende locatie voor de modeketen. Scotch en Soda had ooit 92 winkels in 5 Europese landen en zo'n 721 medewerkers. In België waren er op het hoogtepunt een 20-tal vestigingen.
1: Sorry dat het even snel moet gaan, maar ik heb nu echt geen tijd. Ik sta op het punt te vertrekken naar Ultiem. Je weet wel, bij Elke. Die lingeriezaak aan de Moerkerkse Steenweg 186 in Sint-Kruis. Er zijn daar nu super solden, met kortingen die je niet voor mogelijk houdt. En natuurlijk is er ook dat ultieme advies van Elke. Ga zelf maar eens kijken op ultime.be. Of bel even met Elke op 050 36 37 13. Sorry, maar nu ben ik echt wel weg.
2: Wonen en slapen, ja, dat is een verschil van dag en nacht en voor iedereen anders.
3: Wonen en slapen en solden. Een verschil in prijs en gewoon voor iedereen. Profiteer tijdens de solden bij Meubelen de Grave van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum. En laat je alvast inspireren op meubelendegrave.be. Meubelen de Grave. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag.
4: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: Op het strand van de Haan hebben de hulpdiensten vandaag een grote reddingsoefening gehouden. Daarbij werd ook een proefproject getest waarbij strandredders als first responders worden ingezet. Een tweede scenario simuleerde een aanvaring met een raft op zee. Hulpdiensten op zee, aan land en in de lucht namen deel. Marine Le Pen, boegbeeld van het uiterst rechtse Rassemblement National, is ook in beroep schuldig bevonden aan verduistering. Maar de strafmaat is aangepast. Ze zou 45 maanden niet verkiesbaar zijn in de plaats van eerst 5 jaar. En 30 maanden daarvan zijn met uitstel, waardoor de straf dus in de praktijk maar 15 maanden geldt. Ze moet dan waarschijnlijk wel campagne voeren voor de presidentsverkiezingen met een enkel band. Eerder had ze gezegd dat niet te willen doen. Naar verluid reageert Le Pen vanavond in het journaal van TF1 op de Franse TV. De hoofdverdachte van de bomaanslag in Monaco is dood teruggevonden in de buurt van Kiev in Oekraïne. De Oekraïense vrouw van 39 stond internationaal geseind voor onder meer poging tot moord. Ze werd verdacht van de aanslag waarbij een Oekraïense zakenman, zijn partner en zijn zoon zwaar gewond raakte. De omstandigheden van haar dood zijn nog onduidelijk. De politiediensten melden dat er al 2 verdachten zijn opgepakt in verband met haar dood. Het gaat om een officier van de militaire inlichtingendienst en een voormalige officier van de politiediensten. In Italië is een voormalige medewerker van de Italiaanse geheime dienst opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Hij zou gebruik hebben gemaakt van zijn diplomatieke onschendbaarheid om inlichtingen door te geven aan Rusland tegen betaling. Het Italiaanse parket heeft videobeelden vrijgegeven waarop de verdachte is te zien met een Russische agent. Ook een militair werd opgepakt. De verdachte zou 6 verschillende bronnen hebben gehad, 4 ervan zijn actieve militairen. Het onderzoek gaat voort. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag en het kan tot 28 graden worden. Vanaf morgen minder wolken en stilaan warmer. Zaterdag is tot 32 graden mogelijk.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
3: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
5: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
0: zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
6: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi. De nieuwe hittegolf die het KMI verwacht zal minder extreem zijn dan de vorige, maar kan wel een hele week duren. Pas volgende zaterdag zou het kwik onder de 25 graden duiken. De Franse gemeenschapsregering in ons land heeft haar crisiscel geactiveerd voor extra monitoring van bijvoorbeeld jeugdkampen. Code geel is al van kracht tot en met de nacht van zaterdag op zondag. In Zuid-Europa zal de hitte extremer zijn. In het oosten van Spanje, in de regio's Catalonië, Valencia en Aragon geldt al 3 dagen code rood. Het kwik klom er vandaag al tot 42 graden. Turkije en de Verenigde Staten gaan 12 jaar moeizame relaties opnieuw samenwerken op vlak van defensie. Dat hebben de presidenten Erdogan en Trump aangekondigd na een privéonderhoud in Ankara. Daar begint vanavond onder grote politiebewaking de NAVO-top met staats- en regeringsleiders. Zij zullen het vooral hebben over nieuwe verhoging van het defensiebudget bij de lidstaten. In Riemst in Limburg is een aanslag met een explosief gepleegd op een bestelwagen. Die raakte zwaar beschadigd, net als de voorzijde van de woning. De 4 bewoners waren erg geschrokken, maar bleven ongedeerd. Buurtbewoners zagen onbekenden een brandend voorwerp naar de bestelwagen gooien. Het parket onderzoekt de zaak. Rusland mag weer deelnemen aan de volgende Olympische Spelen. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité beslist. Het IOC nodigt wel geen Russische officials uit en de vlag en het volkslied blijven verboden. Het comité besliste ook 2 nieuwe sporten toe te laten op de winterspelen. Freeride en synchroomschaatsen. De Noordse combinatie, een mix van langlaufen en schansspringen, verdwijnt. Veldrijden heeft het niet gehaald als nieuwe discipline. 25 graden aan zee tot 30 elders. Vanavond en vannacht licht bewolkt en minima van 12 tot 18 graden. Morgen 27 graden en vooral zonnig aan zee. Vanaf donderdag boven 30 graden.
0: Nieuws uit je regio.
1: In Sint-Michielsbrugge legt de stad binnenkort de grootste hondenlosloopzone in eigen beheer aan. De nieuwe zone wordt 3500 vierkante meter groot en komt er op vraag van buurtbewoners die een veilige plek willen waar honden vrij kunnen rondlopen. De losloopzone ligt in een groene besloten omgeving, omzoomd door heersters en laantjes met knottenwilligen. Ze wordt volledig omheind met draadgaas van 1,20 meter hoog en krijgt 2 toegangen met een sas. De site is bereikbaar via de Sint-Michielslaan en via de doorsteek tussen de Sint-Arnoldeslaan en het Kloosterhof, waar het fiets- en wandelpad wordt vernieuwd. Er komt een zitbank en afvalmand en de Koninklijke Hondenschool De Jonge Gezelschapshond reageert enthousiast. Schepen Frankie de Mon benadrukt dat zulke zones zowel het

0: 10.000 euro voor de omheining. In Sint-Kruis zijn maandagmiddag twee wagens betrokken geraakt bij een verkeersongeval op het kruispunt van de Maalse Steenweg en de Vossensteert. De materiële schade was aanzienlijk. Een ambulance kwam ter plaatse om de inzittenden na te kijken, terwijl de politie de nodige vaststellingen deed en het verkeer regelde in afwachting van de takelwerken. Op de feestdag van Sint-Godelieve lanceert Toerisme Vlaanderen een nieuwe podcastreeks over het levensverhaal van de Gistelse heilige. De sterke stem van Sint-Godelieve telt 5 afleveringen, telkens hetzelfde verhaal, maar verteld vanuit een ander perspectief en afgestemd op een specifieke doelgroep. De reeks is vanaf vandaag gratis te beluisteren via Spotify en de website van Toerisme Vlaanderen. Sint-Godelieve leefde in de 11e eeuw, werd uitgehuwelijkt, verstoord en uiteindelijk vermoord, maar bleef bekend om haar zorg voor armen en kwetsbaren. De podcast brengt dat erfgoed op een hedendaagse manier tot leven. De stemmen variëren van Alida Neslo voor kinderen en Imee de Noze voor tieners. De lancering vond plaats aan de Sint-Godelieve Abdij in Brugge, waar banners met QR-codes bezoekers naar de juiste aflevering leiden. Het ziet er naar uit dat het Brugs Handelscentrum VZW ook dit jaar weer de kerstmarkt in Brugge zal mogen organiseren. Daar was onduidelijkheid over gerezen. Eerder had de gemeenteraad goedgekeurd dat BHC ook de komende 10 jaar de kerstmarkt zou inkleden. Dat doen ze al 35 jaar. Maar de gouverneur vloot de stad Brugge terug. Het had een marktbevraging moeten doen. Dat is nu gebeurd. BHC heeft volgens de stad nu het beste voorstel op papier gezet. Er is evenwel nog een stilstandperiode in acht te nemen. Gedurende 15 dagen is er nog beroep van andere kandidaten mogelijk. En tot slot nog wat handelsnieuws. In Brugge heeft kledingzaak Scotch en Soda in de Noordzandstraat definitief de deuren gesloten. De winkel bleef na het faillissement van de Nederlandse keten in 2024 nog een tijd open, maar sinds enkele weken is het hele pand leeggemaakt. Het gebouw, een 19e eeuws pand dat ooit deel uitmaakte van het Grand Hotel du Sablon en bekend staat als de 5 Torentjes, was een opvallende locatie voor de modeketen. Scotch en Soda had ooit 92 winkels in 5 Europese landen en zo'n 721 medewerkers. In België waren er op het hoogtepunt een 20-tal vestigingen.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.

via Facebook, Messenger en Instagram. Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen vanmiddag veel zon, uiteraard veel zon. Een paar hoge sluierwolken misschien erbij, maar de zon speelt de hoofdrol. Bij temperaturen die oplopen, ja, die halen gemakkelijk een 3, 24 graden aan zee tot een 27 graden en meer dieper landinwaarts. Daarbij een zwakke tot matige wind uit een zuidwestelijke, later west- tot noordwestelijke richting. En uiteraard heel veel zon. Af en toe een paar wolkjes, maar die spelen echt maar een ondergeschikte rol. Vanavond koelt het dan weer langzaam af om tegen de ochtend met minima te zitten die nog gemakkelijk ergens rond een graad of 14, 15 uitkomen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
1: De nieuwe hittegolf die het KMI verwacht zal minder extreem zijn dan de vorige, maar kan wel een hele week duren. Pas volgende zaterdag zou het kwik onder de 25 graden duiken. De Franse gemeenschapsregering in ons land heeft haar crisiscel geactiveerd voor extra monitoring van bijvoorbeeld jeugdkampen. Code geel is al van kracht tot en met de nacht van zaterdag op zondag. In Zuid-Europa zal de hitte extremer zijn. In het oosten van Spanje, in de regio's Catalonië, Valencia en Aragon geldt al 3 dagen code rood. Het kwik klom er vandaag al tot 42 graden. Turkije en de Verenigde Staten gaan na 12 jaar moeizame relaties opnieuw samenwerken op vlak van defensie. Dat hebben de presidenten Erdogan en Trump aangekondigd na een privéonderhoud in Ankara. Daar begint vanavond onder grote politiebewaking de NAVO-top met staats- en regeringsleiders. Zij zullen het vooral hebben over nieuwe verhoging van het defensiebudget bij de lidstaten. In Riemst in Limburg is een aanslag met een explosief gepleegd op een bestelwagen. Die raakte zwaar beschadigd, net als de voorzijde van een woning. De 4 bewoners waren erg geschrokken, maar bleven ongedeerd. Buurtbewoners zagen onbekenden een brandend voorwerp naar de bestelwagen gooien. Het parket onderzoekt de zaak. Rusland mag weer deelnemen aan de volgende Olympische Spelen. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité beslist. Het IOC nodigt wel geen Russische officials uit en de vlag en het volkslied blijven verboden. Het comité besliste ook 2 nieuwe sporten toe te laten op de winterspelen. Freeride en synchroomschaatsen. De Noordse combinatie, een mix van langlaufen en schansspringen, verdwijnt. Veldrijden heeft het niet gehaald als nieuwe discipline. 25 graden aan zee tot 30 elders. Vanavond en vannacht licht bewolkt en minima van 12 tot 18 graden. Morgen 27 graden en vooral zonnig aan zee. Vanaf donderdag boven 30 graden.
0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijk. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel. Yeah.

0: 050-200402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
0: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

Temperaturen blijven hoog scoren. Gisteren, vandaag, de komende dagen telkens maxima tussen 25 en 30 graden, alsof het niks is, met heel veel zon daarbij. Af en toe is een paar wolken die doortrekken. De algemene luchtdrukverdeling is een Azorenuitloper die richting onze regio ligt, maar die is niet sterk genoeg om af en toe niet eens een staartje van een storing te laten passeren, hoewel dat eigenlijk in de praktijk enkel maar neerkomt op tijdelijk eens wat meer wind en eens wat meer wolkenvelden die passeren, maar de zon speelt telkens de hoofdrol. Temperaturen blijven heel erg hoog scoren, tussen 25 en 30 graden. Aan zee telkens ietsje minder, maar ook daar echt hoge temperaturen. En hoe dieper landinwaarts, hoe meer die oplopen. Mogelijk noteren we een hittegolf. Op heel veel plekken hadden we gisteren al een dertiger, een beetje onverwacht. En ook de komende dagen kan dat eruit rollen. Niet voor vandaag en morgen, dat zal iets getemperd zijn. Maar dan zeker de dagen nadien kan die temperatuur echt hoog oplopen en kunnen we gemakkelijk weer naar maxima van 30 graden gaan. Als dat niet lukt tijdens de werkweek, dan zou dat in het weekend wel kunnen lukken. Dus voorlopig zitten we gebeiteld voor een hele reeks hoogzomerse dagen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostenssteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi. De nieuwe hittegolf die het KMI verwacht zal minder extreem zijn dan de vorige, maar kan wel een hele week duren. Pas volgende zaterdag zou het kwik onder de 25 graden duiken. De Franse gemeenschapsregering in ons land heeft haar crisiscel geactiveerd voor extra monitoring van bijvoorbeeld jeugdkampen. Code geel is al van kracht tot en met de nacht van zaterdag op zondag. In Zuid-Europa zal de hitte extremer zijn. In het oosten van Spanje, in de regio's Catalonië, Valencia en Aragon geldt al 3 dagen code rood. Het kwik klom er vandaag al tot 42 graden. Turkije en de Verenigde Staten gaan na 12 jaar moeizame relaties opnieuw samenwerken op vlak van defensie. Dat hebben de presidenten Erdogan en Trump aangekondigd na een privéonderhoud in Ankara. Daar begint vanavond onder grote politiebewaking de NAVO-top met staats- en regeringsleiders. Zij zullen het vooral hebben over nieuwe verhoging van het defensiebudget bij de lidstaten. In Riemst in Limburg is een aanslag met een explosief gepleegd op een bestelwagen. Die raakte zwaar beschadigd, net als de voorzijde van een woning. De 4 bewoners waren erg geschrokken, maar bleven ongedeerd. Buurtbewoners zagen onbekenden een brandend voorwerp naar de bestelwagen gooien. Het parket onderzoekt de zaak. Rusland mag weer deelnemen aan de volgende Olympische Spelen. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité beslist. Het IOC nodigt wel geen Russische officials uit en de vlag en het volkslied blijven verboden. Het comité besliste ook 2 nieuwe sporten toe te laten op de winterspelen. Freeride en synchroomschaatsen. De Noordse combinatie, een mix van langlaufen en schansspringen, verdwijnt. Veldrijden heeft het niet gehaald als nieuwe discipline. 25 graden aan zee tot 30 elders. Vanavond en vannacht licht bewolkt en minima van 12 tot 18 graden. Morgen 27 graden en vooral zonnig aan zee. Vanaf donderdag boven 30 graden.
0: Nieuws uit je regio.
1: In Sint-Michielsbrugge legt de stad binnenkort de grootste hondenlosloopzone in eigen beheer aan. De nieuwe zone wordt 3500 vierkante meter groot en komt er op vraag van buurtbewoners die een veilige plek willen waar honden vrij kunnen rondlopen. De losloopzone ligt in een groene besloten omgeving, omzoomd door heersters en laantjes met knottenwilligen. Ze wordt volledig omheind met draadgaas van 1,20 meter hoog en krijgt 2 toegangen met een sas. De site is bereikbaar via de Sint-Michielslaan en via de doorsteek tussen de Sint-Arnolduslaan en het Kloosterhof, waar het fiets- en wandelpad wordt vernieuwd. Er komt een zitbank en afvalmand en de Koninklijke Hondenschool De Jonge Gezelschapshond reageert enthousiast. Schepen Frankie de Mon benadrukt dat zulke zones zowel het dierenwelzijn als het sociale contact in de wijk versterken. De aanleg kost €52.000 voor de verharding en €13.000 voor de omheining. In het kruis zijn maandagmiddag 2 wagens betrokken geraakt bij een verkeersongeval op het kruispunt van de Maalse Steenweg en de Vossesteert. De materiële schade was aanzienlijk. Een ambulance kwam ter plaatse om de inzittenden na te kijken, terwijl de politie de nodige vaststellingen deed en het verkeer regelde in afwachting van de takelwerken. Op de feestdag van Sint-Godelieve lanceert Toerisme Vlaanderen een nieuwe podcastreeks over het levensverhaal van de Gistelse heilige. De sterke stem van Sint-Godelieve telt 5 afleveringen. Telkens hetzelfde verhaal, maar verteld vanuit een ander perspectief en afgestemd op een specifieke doelgroep. De reeks is vanaf vandaag gratis te beluisteren via Spotify en de website van Toerisme Vlaanderen. Sint-Godelieve leefde in de 11e eeuw, werd uitgehuwelijkt, verstoten en uiteindelijk vermoord, maar bleef bekend om haar zorg voor armen en kwetsbaren. De podcast brengt dat erfgoed op een hedendaagse manier tot leven. De stemmen variëren van Alida Neslo voor kinderen en Imee de Noze voor tieners. De lancering vond plaats aan de Sint-Godelieve Abdij in Brugge, waar banners met QR-codes bezoekers naar de juiste aflevering leiden. Het ziet er naar uit dat het Brugs Handelscentrum VZW ook dit jaar weer de kerstmarkt

0: de kerstmarkt zou inkleden. Dat doen ze al 35 jaar. Maar de gouverneur floot de stad Brugge terug. Het had een marktbevraging moeten doen. Dat is nu gebeurd. BHC heeft volgens de stad nu het beste voorstel op papier gezet. Er is evenwel nog een stilstandperiode in acht te nemen. Gedurende 15 dagen is er nog beroep van andere kandidaten mogelijk. En tot slot nog wat handelsnieuws. In Brugge heeft kledingzaak Scotch en Soda in de Noordzandstraat definitief de deuren gesloten. De winkel bleef na het faillissement van de Nederlandse keten in 2024 nog een tijd open, maar sinds enkele weken is het hele pand leeggemaakt. Het gebouw, een 19e eeuws pand dat ooit deel uitmaakte van het Grand Hôtel du Sablon en bekend staat als de Vijf Torentjes, was een opvallende locatie voor de modeketen. Scotch en Soda had ooit 92 winkels in 5 Europese landen en zo'n 721 medewerkers. In België waren er op het hoogtepunt een 20-tal vestigingen.
1: Dit is de nieuwe, swingende en bruisende zomersingle van Houston. Nooit meer zonder

0: voor jou. Een heerlijk zomers nummer gemaakt voor lange en zwoele avonden. Houston, bij jou op het podium. Info en boekingen. Elke.siroe@hotmail.com of bel 0479-220865. Kijk voor meer info op www.houston-music.be.
1: Wonen en slapen, ja, dat is een verschil van dag en nacht en voor iedereen anders.
2: Wonen en slapen en solden. Een verschil in prijs en gewoon voor iedereen. Profiteer tijdens de solden bij Meubelen de Graven van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum. En laat je alvast inspireren op meubelendegraven.be. Meubelen de Graven. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag.
0: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
2: A presto da Mobili Consortio.
3: De nieuwe hittegolf die het KMI verwacht zal minder extreem zijn dan de vorige, maar kan wel een hele week duren. Pas volgende zaterdag zou het kwik onder de 25 graden duiken. De Franse gemeenschapsregering in ons land heeft haar crisiscel geactiveerd voor extra monitoring van bijvoorbeeld jeugdkampen. Code geel is al van kracht tot en met de nacht van zaterdag op zondag. In Zuid-Europa zal de hitte extremer zijn. In het oosten van Spanje, in de regio's Catalonië, Valencia en Aragon geldt al 3 dagen code rood. Het kwik klom er vandaag al tot 42 graden. Turkije en de Verenigde Staten gaan na 12 jaar moeizame relaties opnieuw samenwerken op vlak van defensie. Dat hebben de presidenten Erdogan en Trump aangekondigd na een privéonderhoud in Ankara. Daar begint vanavond onder grote politiebewaking de NAVO-top met staats- en regeringsleiders. Zij zullen het vooral hebben over nieuwe verhoging van het defensiebudget bij de lidstaten. In Riemst in Limburg is een aanslag met een explosief gepleegd op een bestelwagen. Die raakte zwaar beschadigd, net als de voorzijde van een woning. De 4 bewoners waren erg geschrokken, maar bleven ongedeerd. Buurtbewoners zagen onbekenden een brandend voorwerp naar de bestelwagen gooien. Het parket onderzoekt de zaak. Rusland mag weer deelnemen aan de volgende Olympische Spelen. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité beslist. Het IOC nodigt wel geen Russische officials uit en de vlag en het volkslied blijven verboden. Het comité besliste ook 2 nieuwe sporten toe te laten op de winterspelen. Freeride en synchroomschaatsen. De Noordse combinatie, een mix van langlaufen en schansspringen, verdwijnt. Veldrijden heeft het niet gehaald als nieuwe discipline. 25 graden aan zee tot 30 elders. Vanavond en vannacht licht bewolkt en minima van 12 tot 18 graden. Morgen 27 graden en vooral zonnig aan zee. Vanaf donderdag boven 30 graden.
4: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
5: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
6: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
5: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
7: Dit is Wachtzaal, de nieuwe zomersingle van Nick

0: Pingen en meer info 0471 200 992. Of kijk op beernaard-entertainment.be.
1: De verkeerde wachtzaal, die ik weer herken.
0: Beernaard-entertainment.be.
2: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
3: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi. De nieuwe hittegolf die het KMI verwacht zal minder extreem zijn dan de vorige, maar kan wel een hele week duren. Pas volgende zaterdag zou het kwik onder de 25 graden duiken. De Franse gemeenschapsregering in ons land heeft haar crisiscel geactiveerd voor extra monitoring van bijvoorbeeld jeugdkampen. Code geel is al van kracht tot en met de nacht van zaterdag op zondag. In Zuid-Europa zal de hitte extremer zijn. In het oosten van Spanje, in de regio's Catalonië, Valencia en Aragon geldt al 3 dagen code rood. Het kwik klom er vandaag al tot 42 graden. Turkije en de Verenigde Staten gaan na 12 jaar moeizame relaties opnieuw samenwerken op vlak van defensie. Dat hebben de presidenten Erdogan en Trump aangekondigd na een privéonderhoud in Ankara. Daar begint vanavond onder grote politiebewaking de NAVO-top met staats- en regeringsleiders. Zij zullen het vooral hebben over nieuwe verhoging van het defensiebudget bij de lidstaten. In Riemst in Limburg is een aanslag met een explosief gepleegd op een bestelwagen. Die raakte zwaar beschadigd, net als de voorzijde van een woning. De 4 bewoners waren erg geschrokken, maar bleven ongedeerd. Buurtbewoners zagen onbekenden een brandend voorwerp naar de bestelwagen gooien. Het parket onderzoekt de zaak. Rusland mag weer deelnemen aan de volgende Olympische Spelen. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité beslist. Het IOC nodigt wel geen Russische officials uit en de vlag en het volkslied blijven verboden. Het comité besliste ook 2 nieuwe sporten toe te laten op de winterspelen. Freeride en synchroonschaatsen. De Noordse combinatie, een mix van langlaufen en schansspringen, verdwijnt. Veldrijden heeft het niet gehaald als nieuwe discipline. 25 graden aan zee tot 30 elders. Vanavond en vannacht licht bewolkt en minima van 12 tot 18 graden. Morgen 27 graden en vooral zonnig aan zee. Vanaf donderdag boven 30 graden.

0: boeken op jouw evenement of organisatie? Bel 0475 46 50 86 of mail chrisquark@telenet.be.
1: Want diep van binnen wil ik jou verbinden.
0: Chris Clark, ook via Facebook, Messenger en Instagram.
2: Wonen en slapen, ja, dat is een verschil van dag en nacht en voor iedereen anders.
3: Wonen en slapen en solden, een verschil in prijs en gewoon voor iedereen. Profiteer tijdens de solden bij Meubelen de Graven van megakortingen en promoties op de mooiste meubelen van topmerken. Breng dus zeker een bezoek aan onze woon- en slaapwinkel in Oedelum. En laat je alvast inspireren op meubelendegraven.be. Meubelen de Graven. Anders wonen, anders slapen. Ook open op zondag.
0: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

0: thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
1: Wij maken het verschil op je radio. VBR.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Dit is Wachtzaal, de nieuwe zomersingle van Nick Beernaert.

Leonard-entertainment.be. Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO+.

0: via Facebook, Messenger en Instagram.
1: Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boxsprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
2: A presto da Mobili Consortio.
3: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 5 juli, 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
4: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Na een sensationele achtste finale op het WK voetbal heeft Argentinië zich geplaatst bij de laatste acht. Net als tegen Kaapverdië kroop het ook nu tegen Egypte door het oog van de naald. Na een uur stonden de Egyptenaren 0-2 voor, toch draaide Argentinië dat nog om in een 3-2 overwinning. De goals waren van Romero, Messi en Fernandes. De man van Albanese origine die afgelopen weekend ex-profvoetballer Karel Snoeks in coma sloeg na een geval van verkeersagressie in Turnhout, mag de cel verlaten. De raadkamer laat hem de rest van zijn hechtenis thuis uitzitten met een enkelband. De man van 35 ontkent de feiten niet, maar is volgens zijn advocaten nooit eerder met justitie in aanraking gekomen. De toestand van Snoeks is intussen stabiel, maar nog steeds zorgwekkend. Op het Rampage Open Air Festival in Lommel in Limburg de voorbije dagen heeft de politie 260 festivalgangers met drugs betrapt. Dat zijn er heel wat meer dan vorig jaar, terwijl er 11.000 bezoekers minder waren. Al wie op drugsbezit betrapt is, kreeg een minnelijke schikking. Er is voor €55.000 aan boetes geïnd. Ook bij verkeerscontroles na afloop testen 23 bestuurders positief op drugs. Zij zijn hun rijbewijs kwijt voor 15 dagen. In het Verenigd Koninkrijk stapt Nigel Farage van het radicaal-rechtse Reform UK op als parlementslid in het Lagerhuis. Hij stelt zich meteen kandidaat voor een nieuwe verkiezingsronde in zijn district. Zo wil hij zijn kiezers laten beslissen over zijn lot. Farage ligt al even onder vuur omdat hij grote sommen donaties aan de partij niet had aangegeven. Hij maakt zich sterk dat zijn kiezers de media-hetsen tegen hem, zoals hij dat noemt, zullen veroordelen. In de Ronde van Frankrijk heeft voormalig wereldkampioen Mats Pedersen de vierde rit gewonnen voor zijn ploeggenoot Quinn Simmons. Voor Pedersen was het zijn derde toerritzege ooit. Dit seizoen ging zijn hele voorjaar verloren door een zware val. Onze landgenoot Ramses de Bruyne finishte vijfde. De Noor Torstein Traen, die ook in de kopgroep zat, is de nieuwe leider. De nacht is droog en licht bewolkt bij minima van 12 tot 19 graden. Morgen 27 graden en flink wat zon. Vanaf donderdag boven de 30 graden.
3: Nederlandstalig, echte vrije.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Wij maken het verschil op je radio. VBRO

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostenseteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
0: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO Plus.

moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Na een sensationele 8e finale op het WK voetbal heeft Argentinië zich geplaatst bij de laatste 8. Net als tegen Kaapverdië kroop het ook nu tegen Egypte door het oog van de naald. Na een uur stonden de Egyptenaren 0-2 voor, toch draaide Argentinië dat nog om in een 3-2 overwinning. De goals waren van Romero, Messi en Fernandes. De man van Albanese origine die afgelopen weekend ex-profvoetballer Karel Snoeks in coma sloeg na een geval van verkeersagressie in Turnhout, mag de cel verlaten. De raadkamer laat hem de rest van zijn hechtenis thuis uitzitten met een enkelband. De man van 35 ontkent de feiten niet, maar is volgens zijn advocaten nooit eerder met justitie in aanraking gekomen. De toestand van Snoeks is intussen stabiel, maar nog steeds zorgwekkend. Op het Rampage Open Air Festival in Lommel in Limburg de voorbije dagen heeft de politie 260 festivalgangers met drugs betrapt. Dat zijn er heel wat meer dan vorig jaar, terwijl er 11.000 bezoekers minder waren. Al wie op drugsbezit betrapt is, kreeg een minnelijke schikking. Er is voor €55.000 aan boetes geïnd. Ook bij verkeerscontroles na afloop testen 23 bestuurders positief op drugs. Zij zijn hun rijbewijs kwijt voor 15 dagen. In het Verenigd Koninkrijk stapt Nigel Farage van het radicaal-rechtse Reform UK op als parlementslid in het Lagerhuis. Hij stelt zich meteen kandidaat voor een nieuwe verkiezingsronde in zijn district. Zo wil hij zijn kiezers laten beslissen over zijn lot. Farage ligt al even onder vuur omdat hij grote sommen donaties aan de partij niet had aangegeven. Hij maakt zich sterk dat zijn kiezers de media-hetsen tegen hem, zoals hij dat noemt, zullen veroordelen. In de Ronde van Frankrijk heeft voormalig wereldkampioen Mats Pedersen de vierde rit gewonnen voor zijn ploeggenoot Quinn Simmons. Voor Pedersen was het zijn derde toerritzege ooit. Dit seizoen ging zijn hele voorjaar verloren door een zware val. Onze landgenoot Ramses de Bruyne finishte vijfde. De Noor Thorstein Traen, die ook in de kopgroep zat, is de nieuwe leider. De nacht is droog en licht bewolkt bij minima van 12 tot 19 graden. Morgen 27 graden en flink wat zon. Vanaf donderdag boven de 30 graden.
3: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
5: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
6: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO+.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO Plus.

je pad. Dan is je vrouw gezakt. Je stoten lekker drogen, maar je kassen niet verstogen. En al je schontje knet, je wens ze zien gelet. Oi, niet.

0: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
2: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.